Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Go Yellow!
10: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
11: Wat? Nog maar tot 21 juni?
10: Yep.
11: Oei, dan moet ik rap zijn.
10: Go for info naar telenet.be.
12: Een hele prettige morgen. Wat een maandag wordt toch vandaag. Met straks de Rode Duivels tijdens hun eerste wedstrijd op het WK 2026. En jouw feest van de 70s bereikt zijn hoogtepunt, want we starten met de 70s top 1000. Dit is de Good Morning Show. Het is 7 uur, nieuws krijg je van Quinten Jordens.
13: Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om de oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen het akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz stopt. Laat de olie maar stromen, schrijft hij. De schooldirecteurs in Vlaanderen zijn onderbetaald als je het vergelijkt met gelijkaardige profielen in de privésector. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse overheid dat HLN kon inkijken. Vooral in het secundair onderwijs verdient een directeur relatief weinig, tot 28% minder dan een manager in de privésector. In een basisschool verdient een directeur met een masterdiploma gemiddeld 11% minder. Experts vinden dat verschil problematisch en wijzen op het belang van de job van de directeur. Een leerkracht verdient dan weer wel ongeveer evenveel als een gelijkaardig profiel in de privé. En op het WK voetbal hebben zowel Duitsland als Zweden stevig uitgehaald. Gisteravond wonnen de Duitsers in Houston met maar liefst 7-1 van Curaçao. En vanmorgen werd het 5-1 in het Mexicaanse Monterrey tussen Zweden en Tunesië. En ook Nederland opende zijn WK tegen Japan, maar het gaf 2 keer een voorsprong uit handen. Het werd daar 2-2. Vanavond om 9 uur onze tijd spelen de Rode Duivels hun eerste WK-match. In Seattle nemen ze het op tegen Egypte. Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking, maxima tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijke kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.
12: Dankjewel Quinten. Tot zometeen voor de hoofdpunten van het nieuws om 7:30 is dat. 38 kilometer file staat er op dit moment. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek komt er een half uur bij. Van Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan op de Brusselse Bindering. 16 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan op de E19 Breda. Antwerpen 11 minuten trager. Van Sint-Job in het Goor tot Kleine Bareel. En 10 minuten erbij op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Andere vertragingen maximaal 9 minuten op dit moment.
14: The Good Morning Show
15: met Johan Henneman.

Ik durf er een fortuin op verwedden dat we deze classic nog eens gaan tegenkomen in de 70s top 1000 die straks begint om 9 uur hier bij Nostalgie Plus. Een iconisch nummer. In de hoogste regionen zal hij staan, Jerry Rafferty met Baker Street. Dat weet ik eigenlijk nu al, ik heb de stemmen niet geteld, maar ze zijn wel geteld. En ze staan nog allemaal niet in juiste volgorde daarbovenaan. Maar dat komt helemaal goed voor Jerry Rafferty. Het is 9 over 7. Hele goeiemorgen, welkom in de Good Morning Show.

0: gewaarschuwd man of gewaarschuwde vrouw is er twee waard. Oppassen voor dat soort mensen, vinden ook die OJ's. Het is 7:15 en daar is hij dan, een glunderende weerman, denk ik. Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, dag Johan.
0: Het ziet er goed uit, denk ik toch?
1: Ja, het is rustig en het is vooral een koud begin van de week. Vanmorgen om 6:00 was het in Murange, dat is in de provincie Luik.
0: Ja,
1: om 6:00 was het min 0,6 graden, Johan.
0: Min?
1: Het was aan het vriezen, ja. Ja, dat is een klein dorpje, weliswaar op 650 meter hoogte. Maar goed, het was er koud, zo simpel is het. Nu, wat gaat er gebeuren? Vanmorgen zon, wolken, na de middag komen steeds meer wolken binnendrijven. Maar het blijft vandaag zo goed als droog, bij straks een graad of 21. Wanneer vanavond onze Rode Duivels voetballen, is het in eerste instantie rustig en droog. Misschien wel een truitje meenemen, want echt warm zal het niet worden. Zeker na 9:00 koelt het toch al snel af. En voor al wie na de match een beetje blijft hangen, dat zou wel kunnen bij een overwinning, dat je nog een pintje blijft drinken. Wel, later vanavond en vannacht kan er wel wat regen of een tuitje vallen.
0: Ja, een feest in een tent is beter dan een feest in openlucht aan het grootscherm.
1: Ja, tijdens de match gaat het wel droog zijn, denk ik. Maar na de match zo, dan is het al 11:00 gepasseerd natuurlijk. Dan wordt het een randgeval.
0: Ja, oké, goed. Uitkijken, paraplu meenemen. Je weet maar nooit natuurlijk. En dan morgen.
1: Morgen vroeg beginnen we dan met die vele wolken waaruit lokaal nog wat regen valt. Hier en daar ontstaat er nog wel een bui. Maar na de middag wordt het zeker overal droog met geleidelijk meer zon bij al 25 graden. En dan woensdag, donderdag, vrijdag wordt het alsmaar zonniger en vooral warmer. Vrijdag is zelfs een hete 33 graden mogelijk. Maar Johan, daar komt gedonder van. Niks aan te doen.
0: Ja, oké, dus je weet wanneer je het hoofd zeker moet kunnen koelen houden. Dat is tegen het einde van de week. Erwin, ik hoor jou morgenochtend terug. Tot dan, hè?
1: Oké, tot dan, joh.

0: Even langslopen bij Tipau in het porseleinenwinkeltje China in your hand. Het is 7:58. Dit is de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Met zometeen Sammy David Jr. en Beretta's Team. Dat zijn van die detective series uit de jaren 70. Beretta heb ik ook nog gezien.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Hij zit vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh. Ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Hallo! Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent, varkensburgers voor maar 1,99 euro, avocado voor maar 99 cent en nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Het beste uit de 60s, 70s.

Een van die beroemde personages die ontspannende avonden voor televisie heeft bezorgd in de 70s. Beretta, Beretta's Theme. Met Sammy Davis Jr. Jouw feest van de 70s. Met straks de 70s top 1000. De stemmen zijn geteld. En we vliegen erin, hè? Straks naar de Good Morning Show. 4 voor 7:30. Kijk eens naar boven. En hoor maar.

0: Ze zagen ze letterlijk vliegen hoor, in 69, de Pebbles. Het is 8:58. Ik heb straks Bruce Springsteen voor jou. Bij dat fantastische dancing in de dark. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Quinten.
1: Goedemorgen. Er is eindelijk een akkoord bereikt tussen Iran en de Verenigde Staten om hun oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen het akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz stopt. Als je naar Brussels Airport moet, dan vertrek je best op tijd. Want door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner staan er lange wachtrijen aan de incheckbalies. En daardoor vertragen veel vluchten. Vooral die van TUI, omdat ook de boarding langer duurt. Op de website van Brussels Airport kan je zien welk bagagebedrijf je vlucht afhandelt. En zoek je nog een job en ben je een dierenvriend? Dan is de nieuwste vacature van de provincie Antwerpen misschien iets voor jou. Want zij zoeken naar een voltijdse bevercoördinator. Want de bever is nergens zo aanwezig als in de provincie Antwerpen. Eind vorig jaar waren er al 29 beverburchten en bijna 500 locaties met sporen van bevers bekend. De bevers moeten beschermd worden, maar richten ook schade aan. En dat evenwicht vinden is dus de taak van de bevercoördinator. Zo'n voltijdse bevercoördinator is een primeur voor ons land. Wolkenvelden en opklaringen aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking, maximaal tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijke kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon, bij 19 graden aan zee en tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 90 kilometer vinden de vertragingen van 10 minuten en meer op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek plus 31 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten erbij van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 20 minuten trager van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E19 Mechelen-Brussel 18 minuten erbij van Zems tot Machelen. Op de Brusselse buitenring 16 minuten trager van Mont-Saint-Jean tot Wellerik in de Dreef. Plus 13 minuten op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. 12 minuten erbij op de A12, Boom Antwerpen, van Aartselaar tot Willerijk. Trager ook op de E40 Luik-Brussel, vanaf Haasrode tot Bertem, plus 12 minuten. En 10 minuten extra op de E34 Knokke Antwerpen, van Assenede tot Zelzate. Andere vertragingen op dit moment maximaal 8 minuten.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Ogen wrijven, dat gaat eens zo makkelijk bij Nostalgie Plus met de Good Morning Show en met Neil Diamond en Longfellow Serenade. Marvin Gaye staat voor je klaar. I Heard It Through the Grapevine komt eraan. Het is 8:10.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

vond het toch wel een beetje vreemd. We zijn eigenlijk al 15 juni en onze weerman Erwin die had het daar straks over min 0,6 graden. Ja, toch ergens een minnetje in België in de provincie Luik op een hoogte. Ja, het kan gebeuren hoor, maar het komt allemaal goed met de zomer. Echt waar. Hier is Smokey.

24 jaar, dat is niet niks natuurlijk. Dan blijft er wel wat hangen. Living Next Door to Alice van Smokey. Het is 12 voor 8. De krantenkoppen van deze maandag 15 juni. Dit titelen de Vlaamse kranten op de voorpagina. En het gaat natuurlijk vaak over de Rode Duivels. Altijd eigenlijk over de Rode Duivels. Onmisbaar voor de Duivels, maar nog meer voor zijn vrouw Jeremy Doku. Die zou wel eens vroegtijdig het WK kunnen verlaten vanwege de bevalling van zijn vrouw. Die wil voor geen geld ter wereld missen. Maar er wordt aan hem gewerkt, naar het schijnt. Vanavond winnen en dan longt de kwartfinale al. In het laatste nieuws wordt dat laat ons meegenieten. WK 26. Ontspannen Rode Duivels openen vanavond uw WK tegen Egypte. De morgen, de eerste test is de lastigste. Rode Duivels beginnen tegen Egypte aan hun WK. In de morgen wordt dat Jeremy Doku, Belgisch speerpunt op het WK. Met een grote foto van Doku op de voorpagina Gazet van Antwerpen. Nu is het aan Duivels, al blijft Doku mogelijk niet het hele WK. Ik wil bij de geboorte van mijn zoon zijn. En dan Belang van Limburg, ook bij hun Duivels op de voorpagina. Ons WK begint met beste sfeer ooit en Doku in topvorm. Andere titels in het nieuwsblad. Bloed, of liever bloedtest, kan tijdens zwangerschap duizenden genetische aandoeningen opsporen. En Spielberg en Vlaamse experts zijn het eens, buitenaards leven bestaat. Dat was te maken met die nieuwe film van Spielberg. Het laatste nieuws, schooldirecteurs zijn onderbetaald en 62% meer Vlamingen vragen de renovatielening aan bij overheid. De morgen dan, Trump blokkeert AI-modellen en Anthropic, wake-up call voor Europa. En de vraag is niet meer of Oekraïne EU-lid wordt, maar wanneer. De voor- en de nadelen. De morgen heeft het over Israël, stoorzender voor Donald Trump en leerkrachten tonen wat wel werkt in het onderwijs. Gazet van Antwerpen dan. Provincie Antwerpen telt bijna 30.000 mantelzorgers en Antwerp Giants kampioen volksfeest in de Lotto Arena. Hier hebben we 26 jaar op gewacht. Het Belang heeft het over papieren bankieren. Dat blijft betaalbaar volgens de krant. En munitiefabriek in Zutendaal krijgt groen licht voor uitbreiding. FN gaat daar 50 miljoen euro in investeren. En dat zijn ze, de krantenkoppel op deze maandagochtend. Wordt luid aan de deur geklopt. Nou, het is meer bonken. De B-52's komen binnen.

0: Tot op zekere hoogte zorgde zij ervoor dat we enkele woorden Duits leerden in het begin van de jaren 70. Halfweg de jaren 70 was het toen al. Ja, je zal het wel merken, je zal hem zo meezingen. Straks na het nieuws van 8 uur.
1: Ligt het op water, het op werk, het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
2: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
7: Mail naar studio@nostalgie.plus.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
0: Ik denk dat er wel wat mensen vakantie hebben genomen. Een vrije dag op dinsdag. Dat is een goede reden om nog mee naar onze top 1000 van de 70's te luisteren. En wat voetbal te kijken. Heel erg laat opblijven vanavond natuurlijk.
11: Your golden years. Nostalgie plus.
0: Het is bijna 1 over 8. Het nieuws krijg je van Quinten.
12: Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben eindelijk een akkoord bereikt om hun oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen dat akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt ook dat het vredesakkoord geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz ten einde komt. Goed nieuws vanuit de wetenschap voor zwangere vrouwen. Want binnenkort zou je met een simpele bloedafname vrijwel alle genetische aandoeningen van je baby kunnen opsporen nog tijdens de zwangerschap. Dat maakte een onderzoeker van de Harvard University bekend. Vandaag kan je al een NIP-test doen, dat is ook een bloedname, maar die spoort maar enkele aandoeningen op. De nieuwe test detecteert tot 99% van de mogelijke afwijkingen en kan zo in de plek komen van een vruchtwaterpunctie. Want dat onderzoek weigeren veel vrouwen door de risico's en de kostprijs. Als je naar Brussels Airport moet, dan vertrek je best op tijd. Want door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner staan er lange wachtrijen aan de incheckbalies. En daardoor vertragen veel vluchten, vooral die van TUI, omdat ook de boarding langer duurt. Op de website van Brussels Airport kan je zien welk bagagebedrijf je vlucht afhandelt. Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking bij maximaal tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijk kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.
0: 115 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer op een half uur. Ja, een half uur mag je rekenen dat je verliest op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek vanaf Sint-Niklaas Centrum. Op de Brusselse binnenring 26 minuten erbij. Van Expo tot Machelen-Boluwelaan. Het gaat trager op de E19 Mechelen-Brussel plus 22 minuten van Zemst tot Machelen. Ook 22 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Plus 20 minuten op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Wellerik in de Dreef. Op de E34 Knokke-Antwerpen verlies je momenteel 17 minuten. Van Nieuwburg tot Zelzaten. Op de E40 Luik-Brussel een kwartier. Van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen een kwartier trager. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E17... Ja, dat hebben we net gehad. Op de A12 dan. Boom Antwerpen 13 minuten erbij. Van Aartslaar tot Wilderijk. Andere vertragingen. Maximum 9 minuten nu.
13: Good Morning Show
14: met Johan Henneman.

En plots werd in de humaniora de les Duits nog net iets interessanter. Dan begrepen we er toch wel meer dan iota van. Ik ben Fidu van Marianne Rozenbrecht. Het is 7 over 8. Een hele goede morgen. Ik ben blij dat je luistert naar de Good Morning Show. Een uur minder vandaag. Maar dat heeft een goede reden. Heeft met onze 70s top 1000 te maken. Het hoogtepunt van jouw feest van de 70s. Eddie Grant, give me hope, Joanna.

Zou het kunnen dat het nog een vergeelde foto is ook waarover Ringo Starr zingt? Photograph van een van de ex-Beatles, want ex waren ze toen al, hè, in het begin van de jaren 70, 7:15. En we kijken over het water en we mijmeren en filosoferen mee met Otis Redding. Oh, blijf ik een heerlijke classic vinden. Hier is Sitting on the Dock of the Bay. Sitting.

0: Gewoon fluiten, niet vissen. En daar zit hij dan. En wat een mooi liedje heeft hij erover gemaakt. Otis Wedding bij Nostalgie Plus. Het is 9:13. We hebben afscheid genomen van een bekende dame. Iconische rol heeft ze toch wel gespeeld in een film in het begin van de jaren 80. Ik heb het zo meteen over een dame die naam maakte in Flodder. Naar de Doobie Brothers.
1: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

Twee weken met nog meer 70s dan gewoonlijk hier bij Nostalgie Plus. Met de 70s tot 1000. The Doobie Brothers en Listen to the Music. Vanaf 9 uur begint die tot 1000 hier. In jouw feest van de 70s. Maak er niet jouw feestje van, maak er gewoon jouw feest van. Want het is echt een reuze plezant feest. Het is 8:30. Je moet het even hebben over Flodder. Dat is een van die iconische films uit de jaren 80. Een film die echt over de tongen rolde, waar iedereen wel naar keek. Er zijn trouwens succesvolle vervolgfilms geweest, zoals Flodder in Amerika, Flodder 3. Er was ook een televisieserie en een van de hoofdrolspelers, ja, is natuurlijk Tatjana Simic, maar ook Letty Oosthoek. Letty Oosthoek is 88 geworden, is overleden. En Letty ken je natuurlijk als de buurvrouw, de vrouw van de buurman. Buurman, wat doet u nou? Buurvrouw Neuteboom speelde ze in Flodder en daarna ook in die andere Flodder-films. En je kent haar natuurlijk, natuurlijk van die uitspraken. Ja, want ze was nogal bekakt en heel erg preuts. En ze had het over Tuig van Riegel en over Schorri Morri. Ik heb het over het overlijden van Letty Oosthoek. Ze is dus

0: troon van de wereld. Ze zijn eigenlijk met net iets te veel om daar allemaal te willen opzitten. Everybody wants to rule the world. Beetje filosofie op maandagochtend met Tears for Fears. En straks ook Pointer Sisters in de Good Morning Show met Fire. Het is 8:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Quinten.
1: Goedemorgen. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om hun oorlog te stoppen. Dat zegt de Pakistanse premier Sharif, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen dat vredesakkoord, maar geven voorlopig weinig details vrij. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz stopt. De olieprijzen daalden vanmorgen al met 5%. Goed nieuws vanuit de wetenschap voor zwangere vrouwen, want binnenkort zou je met een simpele bloedtest vrijwel alle genetische aandoeningen van je baby kunnen opsporen, nog tijdens de zwangerschap. Dat maakte een onderzoeker van de Harvard University bekend. Vandaag kan je al een NIP-test doen, dat is ook een bloedname, maar die spoort maar enkele aandoeningen op. En de nieuwe test detecteert tot 99% van de mogelijke afwijkingen en kan dus in de plek komen van een vruchtwaterpunctie. Want dat onderzoek weigeren veel vrouwen door de risico's en de kostprijs. En twijfelt jouw zoon of dochter wel eens aan het verbeterwerk van de wiskundeleraar? Volgens een onderzoek van de Universiteit van Utrecht is dat niet nodig. Zij lieten hetzelfde wiskunde-examen verbeteren door 45 verschillende wiskundeleerkrachten. En daaruit bleek dat maar 4% van de verschillen in de eindscore samenhing met de verschillen tussen leerkrachten. De eindresultaten lagen ook heel dicht bij elkaar. Nog een interessante conclusie is dat hoe ouder de leerkracht, hoe milder hij of zij verbetert. Wolkenvelden en opklaringen aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking, bij maxima tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijke kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Flitsmeister heeft 76 kilometer file geteld. De vertragingen van 10 minuten en meer. Een half uur trager op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek. Vanaf Sint-Niklaas Centrum op de binnenring rond Brussel. Een half uur erbij van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Dik 20 minuten op de E19 Mechelen-Brussel. 23 minuten trager van Zemst tot Machelen dus. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen plus 16 minuten. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 16 minuten erbij. Van Mont-Saint-Jean tot Wilderiek in de Deef. Een kwart dreef liever. Op de A12 Boom Ant

0: Antwerpen verlies je een kwartier van Aartselaar tot Willerijk. En op de E429 Doornik-Brussel komt er 13 minuten bij van Tubeke tot Bergense Steenweg. 10 minuten trager ook op de E40 Luik-Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de N16 Biddenbroek-Mechelen plus 10 minuten vanaf de Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. Andere vertragingen tussen de 3 en de 9 minuten.
1: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: lekker, hè? Ik wil toch barbecue, hoor. Op voorhand. Mijn smaakpapillen wakker maken. Barbecue, dan matchje kijken. En waarom niet? Fire van de Pointer Sisters. Tim Harding komt eraan. How can we hang on to a dream? Zometeen de Good Morning Show.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

hele mooie maandagmorgen, 9:13. En fatbikes, ja, ze liggen in Nederland onder vuur. En hier ook, het is vooral het rijgedrag natuurlijk met die fatbikes. Ziet er stoer uit. En vaak worden ze ook opgedreven. En zo'n fatbike mag maar 25 km/u. Dat weten ze overal. En dat wordt natuurlijk heel hard op gecontroleerd. Ook in Nederland. Daar is een bestuurder gisterenmiddag beboet omdat hij, hou je vast, met een fatbike iets meer dan 100 km/u heeft gereden. Dus 4 keer meer dan toegelaten, hè? 100 kilometer waar maar 25 mag met zo'n fatbike. En natuurlijk volgde er een boete en niet alleen een boete. De fatbike is ook nog in beslag genomen.

De sterren uit de 80's, de sterrenliever uit de 60's, de sterren uit de 70's. Ze zijn hier allemaal even welkom bij Nostalgie Plus. Sandra komt eraan met haar Never Be Maria Magdalena. Dan zitten we in de 80's. Maar eerst heb ik voor jou Eric Clapton.

We zijn er bijna klaar voor. En dan heb ik erover Seb, Michel en Leen. Voor jouw feest van de 70s. De 70s top 1000. En ik zie dat de nummer 1000 al klaar staat. Wat dat precies wordt, dat mag Leen allemaal zo meteen vertellen. Maar je kan het uiteraard ook volgen via onze website, via nostalgie.plus. En uiteraard mag je ook met vlaggen zwaaien. Vlaggen zwaaien van de Rode Duivels, uiteraard. Ik heb er nog eentje van Cat Stevens. Veel plezier.

0: Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
3: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
4: Vrienden van de discobal, lovers van de olifantenpijp, maar vooral fans van de 70's songs. Hier komen ze, de 1000 beste 70's classics, zoals jij ze in deze top 1000 gestemd hebt voor de komende 2 weken. Your golden. Het is 9 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
5: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is veroordeeld tot 4 jaar cel door de rechtbank in Oslo. Marius Borg Høiby, zoals hij heet, is schuldig bevonden voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting werd hij vrijgesproken. Hij kreeg ook een contactverbod tegenover een van de slachtoffers en moet een schadevergoeding van zo'n 60.000 euro betalen. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van een kleine 8 jaar. Zijn advocaten gingen uit van 1,5 jaar, maar het werd dus 4 jaar. Ga zeker op tijd naar de luchthaven van Zaventem deze voormiddag, want door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner moet je lang aanschuiven aan de incheckbalies en bij de boarding. Zo'n 15 vluchten vertrekken met 1 uur tot 2 uur vertraging van op Brussels Airport. Onder meer die van TUI, Ryanair en British Airways. Want zij werken samen met Aviapartner. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. En goed nieuws vanuit de wetenschap voor zwangere vrouwen. Want binnenkort zou je met een simpele bloedtest vrijwel alle genetische aandoeningen van je baby kunnen opsporen nog tijdens de zwangerschap. Dat maakte een onderzoeker van de Harvard University bekend. Vandaag kan je al een NIP-test doen, dat is ook een bloedname, maar die spoort maar enkele aandoeningen op. En de nieuwe test detecteert tot 99% van de mogelijke afwijkingen en kan dus in de plek komen van een vruchtwaterpunctie. Want dat onderzoek weigeren veel vrouwen door de risico's en de kostprijs. Wolkenvelden en opklaringen aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking. De maxima liggen rond 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijk kans op een bui of wat regen. Daarna droger met meer zon bij 19 graden aan zee en 25 graden elders in het land. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.
4: Dankjewel. En dat was Simon natuurlijk op de N16. Sint-Niklaas-Willebroek verlies je bijna 40 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de kruisbaan op de E19 Mechelen-Brussel, een half uur verlies. Van Zems tot Machelen, Brusselse binnenring. 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. R4 Gent-Merelbeke, Mariakerke is dat. Daar verlies je 20 minuten van Merelbeke tot Gent. En op de A12 Boom Antwerpen verlies je 12 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. En dan nu... C'est parti!
2: De 70's Top 1000 met Leen Desmarais.

Wat een mooi begin is deze. The Things We Do For Love. En daarmee zijn we vertrokken voor een avontuur van 2 weken. Een roetjebaan, een rups, een montagne rus, een roller disco. Wordt het doorheen de 70s die ons daar doorheen zal zwieren. Het tempo is door jou bepaald, want jij hebt massaal gestemd. Tot net op het laatste moment, wat ons tot deze lijst brengt. De kop is eraf dus met 10cc, die met 5 songs in deze top 1000 staan. En dat geldt ook voor deze jongeman. Een jongeman met de diepste stem wellicht van deze top. Ik heb daar geen wetenschappelijk bewijs voor, maar ik kan niet op een andere bariton komen van dit kaliber. Ook 5 keer dus door jou erin gestemd. De eerste maal op 999 en daarna misschien een van de lieflijkste stemmetjes wel van deze top. Maar eerst... B.

0: Het sprookje van Dena uit 1977, The Fairy Tale. En we gaan haar later in deze top 1000 nog horen.
1: Feest van de 70s.
0: Met de song waarmee ze Ierland voor het eerst in de geschiedenis van het land het Eurovisie Songfestival deed winnen. Later heeft ze zich in de politiek gesmeten. Ze is zelfs voor het presidentschap gegaan daar. Niet gewonnen, maar wel geprobeerd. En nu is ze vooral actief in religieuze gemeenschappen. En inderdaad, Ronnie, in de jaren 70 liep ik in sponze broekjes rond. Ik ga je meer zeggen, in sponze onesies. Ik herinner mij één in het roze, zo felroze, en één in het wit. Ja, ja, we hebben het allemaal gedragen. En het komt allemaal terug, hè. Sponze onesies. Mijn kleinzoon heeft er ook zo een. Zo zie je maar. En dan op het randje van de 70s, deze eerste van de 5 Elvis songs.

0: in de 70s top 1000.
1: Debbie Harry, toen een jong sexy veulen van 33 jaar. Dat is voor zometeen. En ook graag gezien de gasten natuurlijk in de 70s. CCR.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
0: De 70s top 1000.
13: Nostalgie plus.
0: Nummer 996.

1,33 meer, niet meer zo jong. Maar je gaat mij niet horen vertellen dat een vrouw van bijna 81 jaar geen sexy vulle meer kan zijn. Deborah Harry en Blondie. Always touched by your present dear. De lijst kan je volgen, deze top 1000 tot net voor de laatste 100, tot en met 101 op onze site. De laatste 100 die bewaren we voor de laatste dag om het beren spannend te houden. En de laatste 20 die kunnen nog door elkaar worden gehaald. Dat is de bedoeling, ook op onze site. En die heet nostalgie.plus. Hoe moet die top 20 eruit zien? Begin er nu al aan of denk er diep over na, maar niet te lang, want voor je het weet is het volgende week vrijdag. Straks hebben we iets dat we eigenlijk nog altijd kunnen gebruiken, want zo warm is het niet. Een kopje heerlijke warme chocolademelk. Maar eerst uit New York, Mardi Gras.

de jaren 70 had je ook op TF1, op de Franse zender, had je een programma L'École des Fans, gepresenteerd door Jacques Martin. En die eindigde het programma altijd, het waren kindjes, en die zaten daar en die moesten van een zanger die dan ook aanwezig was, of zangeres, moest hij dan een liedje brengen. En die gaven elkaar punten. En op het einde zei Jacques Martin altijd tout le monde a gagné, everyone's a winner, baby. Ik denk niet dat ze bij elkaar de mosterd hebben gehaald, want de werelden liggen te ver van elkaar. Maar je ziet het, in de 70s gunde iedereen elkaar blijkbaar alles. Everyone's a winner, baby, had Chocolate. Daniel die zal gaan loeren op onze site. Hij zit helemaal klaar voor de band waar hij zot van was in de 70s. Hij had zich ook een witte pet aangeschaft en liep zo rond, vooral als hij naar de platenzaak ging om de nieuwste single te gaan vragen. En iedereen wist het dan direct. Kijk, daar heb je een fan van die band. Ook 4 keer genoteerd in deze top 1000, Daniel. Ik weet niet of je die pet nog hebt, maar gedachten gooi ik hem van hier op je hoofd. Want hier zijn de Robots op 993.

0: schrijft Stan Boogieën, schrijft hij Daniel op deze I Can Do It van de Rubits. Zometeen de jongens van CCR. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je ruim een half uur van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. En op de Brusselse binnenring een kwartier verlies van Expo tot Machelen-Woluwelaar.
1: De 70s Top 1000. Nostalgie
2: plus. Nummer 992.

0: En het zal je niet verwonderen, maar ook Franse chansons goed vertegenwoordigd in deze 70s top 1000 in dit feest van de 70s dat we 2 weken vieren met Pierre Groscola zometeen. En de betreurde Jim Croce. Allemaal voor straks.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haar omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
7: De 70s top 1000. Nostalgie
8: plus. Nummer 991.

0: En daarmee is de kop er ook af wat Franse chansons betreft in deze top 1000 met Pierre Grosskolla.
1: Het feest van de 70s.
0: En zijn er ook al 10 gepasseerd? Het gaat snel, ik zei het daarnet al. 10 noteringen voor Wiltura ook. Suzanne heeft haar 3 waardevolle stemmen aan Wiltura gegeven. Als tiener was ik verliefd op Wil, zei ze. Dat was zo'n schone jongen. En nog altijd een mooie man, vindt ze. Ik had posters in mijn kamer, eigenlijk bijna uitsluitend van Wiltura. En vooral uit de Joepie. Ja, die zaten dan in het midden. Hè. Het nietje zat dan soms op de verkeerde plaats. Enfin, goed. Ik spaarde ook voor zijn singeltjes en dat was soms hard sparen. Maar dat was wel tof, stuurt ze. Want dan had je zoiets om naar uit te kijken. Zo ja, bijna, bijna, bijna. En dan kan ik dat nieuwe singeltje kopen. En wat goed nieuws is, ik heb ze nog allemaal. Suzanne, hoe tof is dat? Wel, ik hoop dat je er klaar voor zit. En dat je helemaal teruggaat naar dat kamertje van jou in de 70s. Want hier is mijn air hostess. Niet gemakkelijk, hè? Wilt u?

Donna Summer wordt ook verwelkomd door in deze top 1000 van de 70s. In het feest van de 70s, Lady of the Night. 30 jaar was hij. Begon eindelijk een beetje succes te krijgen. Maar 20 september 1973 stortte zijn vliegtuig neer waar hij samen met een zevental mensen in zat. Hij kwam om, maar zijn naam wordt geweldig levendig gehouden. Nog altijd, onder meer door een Instagram-pagina. Ik vind dat zo schoon, hè? Jim Croce op nummer 988.

0: nummer 987.
1: Een plaatsje hoger. Leo Sayer, onlangs 78 jaar geworden, trippelt nog altijd menig podium rond, vooral in de UK. 4 noteringen, waar vooral Willem heel blij mee zal zijn. Hij maakt zo'n blije liedjes, schrijft hij. Zo'n schone liedjes. Ik geef je helemaal gelijk. In de lijst van schone liedjes staat dit zeer hoog. Thunder in my heart. Standing

0: Kees Top 1000.
1: Het mag vooruitgaan voor de jongens van ILO Electric Light Orchestra. Straks in Shine a Little Love. En ook voor Jimmy Fred.

0: bestellen nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
9: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
10: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
12: Hou je van verhalen over muziek?
13: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
12: Of luister je gewoon liever naar pop?
14: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
17: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
18: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
17: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
18: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
19: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
20: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
19: De 70's top 1000 met Leen de Marais.
21: Nostalgie.plus. Het nieuws dat krijgen we van Simon. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. De sociale rechten van honderdduizenden Belgen zijn in gevaar. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut. Volgens hen hebben de maatregelen van de regering De Wever een grote impact op de werkomstandigheden, het pensioen en de toegang tot gezondheidszorg van vele Belgen. Het gaat dan om sociaal-economische hervormingen zoals de beperking van de werkloosheid in de tijd en de pensioenhervorming. Het Mensenrechteninstituut vraagt om meer rekening te houden met de opgetelde impact van verschillende maatregelen en zegt ook dat sociale rechten mensenrechten zijn. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld tot 4 jaar cel. Marius Borg Høiby kreeg die straf voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting sprak de rechtbank in Oslo Høiby vrij. Hij kreeg ook een contactverbod tegenover een van de slachtoffers en moet een schadevergoeding betalen van zo'n €60.000. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van zo'n 8 jaar, maar het is dus 4 jaar geworden. En wie vandaag een vlucht wil nemen van op Brussels Airport, vertrekt maar beter wat vroeger. Want door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner moet je lang aanschuiven aan de incheckbalies en bij de boarding. Zo'n 15 vluchten vertrekken met een uur tot twee uur vertraging van op Saventem. Onder meer die van TUI, Ryanair en British Airways. Want zij werken samen met Avia Partner. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met ook kans op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en halen we temperaturen tot 26 graden.
21: Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 23 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de A12 Boom Antwerpen 6 minuten van Aartselaar tot de Kleidallaan. Kontigse Steenweg en ook op de R1 Antwerpen-Nederland 6 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
19: De 70s Top 1000 met Leen de Marais.

is echt feest, hè? Dit nummer van ILO en Shine a Light. Een uur geleden zijn we eraan begonnen. Aan het leukste feest van het jaar. De top 1000 van de 70s. De jaren waarin er inderdaad sponsorbroekjes werd gelopen. Waarin we daarin rondliepen en onze eerste singeltjes kochten. En om op de vraag van Danny te beantwoorden. Deze mooie lijst. Danny loopt elke weekdag van 9 tot 4. Je moet dus niks missen. Zaragoza, papi nummer 2. En de hoogst genoteerde is Rozen voor Sandra, voor Jimmy Frey. Maar zo dadelijk de eerste. En we gaan een beetje helpen. We gaan een beetje duwen. Doen we tot aan de Jacksons en Shake Your Body.

leg er een grappig berichtje binnen via WhatsApp of via de site. Ik kan het nu niet zien, ik weet niet precies van wie het is. Maar ze waren precies gehaast. Jackson's 5 stuurt die persoon. Goedemorgen. Ja, mensen worden er een beetje zenuwachtig van deze. Shake your booty down to the ground. Het is niet dat ik het op een verkeerd toerental heb gezet, want dat zit in de computer natuurlijk. Dat is wat is iets voor de jaren 70, hè? Dat op een verkeerde toerental je singeltje op, wat was het, 33 toeren of je LP op 45 toeren. Ja, grappige situaties, maar dat is nu, jammer gezegd, niet meer mogelijk. Ik vind dat eigenlijk wel jammer. De Jacksons, we gaan ze in alle mogelijke formaties zien. De Jacksons, de Jackson 5, Michael Jackson, in alle mogelijke formaties. Een van de meest bekende muzikale families ook in de 70s gaan we horen in deze top 1000. En dan uit Kingston, Jamaica, Dillinger, die blijkbaar een gym nodig heeft.

0: alternatief spellingslesje met teen en tander in die neus gestoten en gesnoven. Coke in my brain, cocaine in my brain van Dillinger.
1: Straks in de 70s top 1000.
2: Tweedledee, oh Tweedledum, the Tweedledum will always use.
0: Oh, heerlijk, kijk er naar uit. Maar ook de eerste... eerste Bee Gees van deze top 1000. Dat is voor zometeen allemaal.
3: Licht het op, laat het op, werkt de popstroom. Licht het op, laat het op, werkt de popstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Kessie, keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
8: Nostalgie Plus.
1: Nummer 982.

0: dronken dan Leroy Mage. En die gaan we morgen horen. Dat verklap ik nu al. Middle of the road en Tweedledee Tweedledum.
1: Feest van de 70s.
0: In plaats hoger, Elvis Costello, een song waar Walter op stemde. Hij was er gek op in de 70s, zegt hij. Ik ben er mij in gaan verdiepen. Het is een protestsong tegen de oorlog, meer bepaald de oorlog die toen woedde in Belfast tussen het Britse leger en het Ierse verzet. En, zegt Walter, ik heb ergens gelezen dat er een pianoriffje in zit dat geïnspireerd is op Dancing Queen van ABBA. Ik weet niet of dat waar is, maar we kunnen misschien eens extra luisteren, Walter, op 981... Oliver's Army van Elvis Costello en The Attraction.

ben er waarschijnlijk niet goed in, maar of dat een riffje is uit Dancing Queen, het zou kunnen, het zou kunnen. Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En dan nu een one-hit wonder, denk ik. De Britse band Kincaid met Dreams Are Ten A Penny, oftewel Jenny Jenny.

0: bij DEBA Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. DEBA Meubelen. Thuis in wonen.
1: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
2: Nummer 979.

0: achtergrondkoortje gespeeld bij deze song. Dat is ook eens tof. Veel te laag genoteerd, zie ik hier binnenkomen. Ja, persoonlijk vind ik dat ook. Maar ja, er zijn veel goede nummers in die 70s. Too Much Heaven van de Bee Gees. De eerste van 7 noteringen.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Religieus geïnspireerd, vermoed ik. To My Father's House, Les Humphrey Singers en ook.
2: Aan het strand van Oostende, op een zomerse dag.
0: Ja, heb ik dit weekend nog gedaan. Louis Neef, zometeen.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Yellow.
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep, info op telenet.be.
8: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
10: Nostalgie Plus.
11: Nummer 978.

0: Our Times Without Seasons. En ik heb het gevoel dat er vroeger meer seizoenen waren. Vroeger in de 70s bijvoorbeeld. Earth and Fire. Very Flower Power, als je het mij vraagt. Deze Nederlandse band. We gaan naar Duitsland. Naar Hamburg. Een band rond John Leslie Humphreys. Twee keer genoteerd in deze top. Nog één keer met Mexico. Die staat veel hoger. Zal misschien deze dagen met het WK voetbal onder meer in Mexico wat meer gedraaid worden. Maar eerst. Ja, ik denk een religieus geïnspireerde song to my father's house. Nee, Les Humphreys Singers. Nostalgie.
1: Nummer 976.

is een magische lijst, dat is het zeker. Eén plaatje hoger voor alle Oostendenaren en voor al wie er al wel eens graag komt. Als ik Oostende binnenrijd, dan zet ik het al wel eens op. Evangelina, de eerste keer Louis Neef.

een song over de goeroe aan het hof van de Russische tsaar. De man die de tsarina raad over van alles en nog wat gaf. Alles influisterde in haar oor, een duivel. Die op zeker moment door de menigte gelyncht zou worden, maar ze kregen hem niet dood. Rasputin. Er zit er daar nu weer een met een verkorting van de naam. Rasputin. Wel een vrolijk liedje over een duivelse man dus. Door Boney M.

0: голос ваш.
1: Strux
2: in the 70s top 1000.
1: Een Griekse god dus in die 70s top 1000 en een Britse krullenbol. Very shortly now there's gonna be an answer from you, then one from me.
3: That's matrimony. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Motorpech en Nies.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
14: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
15: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
14: Hoe praat jij nu?
15: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
14: En vind je vrouw dat niet lastig?
15: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
16: Mobile Vikings.
14: Play it smart.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info in voorwaarden op carglass.be.
3: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70s top 1000.
6: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
1: Nostalgie. Nummer 973 staat helemaal klaar in deze top 1000 van de 70s. Your golden years. Nostalgie.plus. Het is zo goed als 11 uur. Het nieuws krijgen we van Simon. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Na Frankrijk en Australië gaat nu ook het Verenigd Koninkrijk een sociale mediaverbod invoeren voor kinderen. Brits premier Starmer kondigde aan dat sociale media onder 16 jaar verboden worden. Het gaat om Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Een berichtendienst als WhatsApp blijft wel toegelaten. Volgens Starmer maken sociale media kinderen ongelukkig en zijn ze ontworpen om verslavend te zijn. Hij hoopt dan ook dat het verbod begin volgend jaar van kracht kan gaan. Ons land staat klaar om te helpen bij de heropening van de Straat van Hormuz, dat zegt onze buitenlandminister Maxime Prévost. Hij reageert daarmee op het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deel van die deal is de heropening van die belangrijke internationale handelsroute. Officieel hebben Frankrijk en Groot-Brittannië de touwtjes in handen van de internationale missie daar, en dus moet België wachten op hun vraag om hulp in Iran. De hervormingen van onze regering rond werkloosheid, pensioenen en de reïntegratie van langdurig zieken bedreigt de sociale rechten van honderdduizenden mensen. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut dat politici vraagt om meer rekening te houden met de impact van die maatregelen. Want sociale rechten zijn wel degelijk ook mensenrechten, zeggen ze. En dan gaat het over goede werkomstandigheden, een degelijk pensioen, toegang tot de gezondheidszorg en een degelijke huisvesting. De RVA berekende dat dit jaar bijvoorbeeld bijna 200.000 mensen hun werkloosheidsuitkering verliezen. En volgens het RISIF zijn bijna 580.000 mensen langdurig ziek. En dat is een absoluut record. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans ook op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af met temperaturen tot 26 graden.
1: Dank je, Simon. Nog 2 problemen. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. En op de E17 Sint-Niklaas-Gent een goed kwartier van Lokeren tot in Beervelde.
3: De 70s top 1000 met Leen de Marais.

ook echt iets voor die 70s, hè? Zo'n instrumentaal nummertje met niet een mondharmonica van Toet Stielemans. Daarvoor is het niet goed genoeg, maar wel een leuk nummertje. Groovin' with Mr. Blue. Eerste dag van de top 1000 is dit. In de feest, of in het feest van de 70s, door jou bij elkaar gestemd. Tot nu toe ben ik bijzonder tevreden, moet ik zeggen, met jullie stemgedrag. Volgen kan je alles via onze site. We gaan nog tot 4 uur door, elke werkdag, tot 4 uur. En daarna van 4 tot 7 is er een aftershow met Domi, die bekijkt wat er zoal gepasseerd is vandaag, wat er gebeurd is in die top 1000. En vooral, hij kijkt uit naar wat er voor moois morgen gaat volgen, met ook alleen maar 70s muziek natuurlijk. Demis Roussos doet het goed, 6 keren genoteerd in jouw top 1000 van een feest van de 70s. My Friend the Wind is de hoogste, staat op 260. Maar eerst Goodbye My Love, Goodbye op 900.

0: betaald door de CD&V van Groot-Brittannië, de Tories wellicht, Matrimony van Gilbert O'Sullivan.
1: Feest van de 70s.
0: Sheila met Le Roi Mage. Ik zei het daar net al, zal op 862 staan, heb ik gezien. En dat zal voor morgen zijn. En dat zit in mijn programma. En ik vind dat super tof. Want dat singeltje zie ik nog zo voor mij. Sheila, zo met mooi gecoiffeerd haar uit de jaren 70. Mijn moeder had trouwens ook zo gecoiffeerd haar. Zo naar buiten gebrushed. Hè. Met een band in haar haar, als ik mij niet vergis. Maar ze sprong ook mee op de discotrein met de Be Devotion. Dat levert haar 3 noteringen op. Love Me Baby op 870.

0: lekker dansen met Sheila en de Bee Devotion in 1977 met Love Me Baby.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Het is een uitstort van een vloedgolf van herinneringen stuurt Benny mij over Vlaanderen en via net wereldwijd. Ja, wel, we doen ons best. En nee, het is super tof om alles zo opnieuw te beleven via al deze classics in de 70s. Straks Joe Cocker en ook met een mat.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. Knak, durf twijfelen.
1: De 70s top 1000. Nostalgie
7: Nummer 969.

Dat zal ook niet de laatste keer zijn dat we deze mensen tegenkomen voor volgende week vrijdag. High Time We Went uit 71, Joe Cocker. En ook Bondsongs zullen natuurlijk goed vertegenwoordigd zijn. Dit is de eerste van Carly Simon. No.

Zeven noteringen voor Rod Stewart in dit feest van de 70s, de top 1000, die jij helemaal hebt samengesteld. Zeven keer Rod Stewart en dit was de eerste Hot Legs. De hoogst genoteerde is Sailing, staat in de top 100. Wat die notering is, dat ga ik nog niet zeggen, want je kan de hele lijst volgen bij ons. Tot en met 101 op onze site nostalgie.plus. En de laatste 100, die houden we nog even achter. Hoe dat die in elkaar zit, dat is voor de laatste dag. En vergeet vooral niet op die laatste 20 te stemmen. Haal die nog door elkaar. Wat die laatste 20 zijn, dat weet je. Maar hoe die er gaat uitzien, dat hangt helemaal van jou af. Jij moet die helemaal door elkaar halen. En dat kan ook via onze site. Doe dat nu. Zet u er een keer rustig.

rustig aan, of na de patatjes straks, hè, na de boterhammetjes. Zet je daar eens aan, denk je daar eens diep over na, ga je daar eens naar terug. Mens moet daar zo even over, tijd over laten gaan, dat denk ik ook wel. In elk geval, Rod Stewart gaan we nog 6 keer terug horen. En dat stemt mij alleen maar bijzonder vreugdevol, moet ik zeggen. Chris Montez en Raza en I Know Digas 1 plaats hoger in deze top 1000. Top.

0: 70's Top 1000.
1: Wat zullen we drinken? 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst.
2: Dat is voor mij een en al herinneringen. 7 dagen lang van Bots, die horen we straks. Maar ook Rolls Royce.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
7: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
8: De 70's Top 1000. Nostalgie. Nummer 964.

0: Je zal het wellicht ook hebben dat je met deze top...
1: Top 1000.
0: Helemaal teruggecatapulteerd wordt naar iets die bots en 7 dagen lang is voor mij NECA 1976 in het Sportpaleis. En daar denk ik met de Giro naartoe. Eerste keer in het Centraal Station en dan met de tram wellicht. En ik herinner mij ook Johan Verminne, die Laat Me Nu Toch Niet Alleen zong, want ik was heel erg gek op dat liedje. Een band met Toots Tielemans en Jean Blauten, dat heb ik nadien gelezen. Maar vooral bots en die 7 dagen lang. Dat herinner ik mij nog zo, dat die gasten daar met hun lang haar allemaal op dat podium stonden. Een beetje volk. Ik had er toen blijkbaar al een zwak voor, toen ik een jaar of 14 was, zeker. En waar ik geen zwak voor had, wie ik niet moest, zijn de volgende 4. En nu ben ik er steken zot van. Want daar zijn ze, voor een eerste keer. Ze staan 20 keer in deze lijst. Ik denk niet dat iemand beter doet. Dat is dus 2% van deze top 1000 van de 70's. Natuurlijk ook in de hoogste regionen. Maar dat kan je nu nog niet zien. De laatste 100, die gaan we pas de laatste dag zien. De laatste 20, die moet jij nog bepalen. Doe het vooral nu via onze site. Maar de eerste keer zijn ze hier nu. Dames en heren, hier is Abba.

Is eraf voor de vier van ABBA. Nog 19 keer gaan we ze dus horen in deze top 1000 van de 70s. I do. De laagst genoteerde dus. Ik heb Wishing on a Star en Rolls Royce nog. Ook een eerste Elton John. Je hoort hem al. Michel heeft zeer mooi vervolg van deze top 1000 ook, Seb. En Domi die gaat aftershowen tussen 4 en 7. Voor zometeen smakelijk eten, iedereen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwens. Persoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
8: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
9: Nostalgie. Maar aan die nummer 1 zijn we nog lang niet toe. Straks is er zo meteen 960 van de Little River Band. Your golden years. Nostalgie.plus. Eerst voorrang aan het nieuws. Je krijgt het van Quinten Jordens.
10: Goedemiddag. Meer dan 350.000 mensen in ons land zullen tegen 2050 dementie hebben. Opvallend meer dan nu, bewijzen nieuwe cijfers van de Europese Alzheimer Liga. Vorig jaar leefden zo'n 215.000 Belgen met dementie. En specialisten verwachten de grootste groei in Vlaanderen. De oorzaak van de algemene stijging ligt voor de hand. Er zijn steeds meer oudere mensen. En daarom vraagt het expertisecentrum Dementie in Vlaanderen om te blijven investeren in ondersteuning en tijdige opsporing. Ons land staat klaar om te helpen bij de heropening van de straat van Hormuz, dat zegt onze buitenlandminister Maxime Prévot. Hij reageert daarmee op het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deel van de deal is de heropening van die belangrijke internationale handelsroute. Officieel hebben Frankrijk en Groot-Brittannië de touwtjes in handen van de internationale missie in de straat van Hormuz. En dus moet België wachten op hun vraag om hulp in Iran. Na Frankrijk en Australië gaat nu ook het Verenigd Koninkrijk sociale media verbieden voor kinderen. Brits premier Starmer kondigde aan dat je onder de 16 jaar niet meer op Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X mag. Een berichtendienst als WhatsApp blijft wel toegelaten. Volgens Starmer maken sociale media kinderen ongelukkig en zijn ze ontworpen om verslavend te zijn. Hij hoopt dat het verbod begin volgend jaar van kracht zal gaan. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met ook kans op een bui. Daarna wel droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af met temperaturen dan tot 26 graden.
9: Dankjewel, Quinten. Twee files die toch wel wat aandacht vragen. De N16 Sint-Niklaas-Willebroek, daar verlies je 20 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsmaan. En op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je 10 minuten van Lokeren tot Beervelde. Sta je ergens anders in de file, hooguit nog 6 minuten.
8: De 70's Top 1000 met Michel Follet.

0: Wat blijft dit mooi na al die jaren? 1977, The Little River Band. En Home on Monday. Dat liedje gaat dat ik ze op vrijdag hoorde. Dan stonden ze hoger, maar het komt wel goed uit. Hè? Home on Monday. En we zijn maandag, de eerste dag van de top 1000. Dankjewel Leen voor de voorbije 3 uur. En u gezind naar nummer 1. Maar dat is pas volgende vrijdag. Je kan al veel volgen op de website natuurlijk. Want daar staan ze allemaal op. Maar laat je verrassen. En je gaat merken dat je heel veel fantastische platen hoort die nergens anders hoort. Jullie hebben ze uitgekozen. Waarvoor dank. En ik ben in feite het ouderdomsdeken van de ploeg. Ik heb namelijk die jaren 70 ten volle beleefd. Ik ben van 59, december 59. Ik was dus nog kind in 1970, tiener. Daarna puber, daarna jongvolwassenen. Ik was dus net geen 20 toen de jaren 70 eindigde. En dat is heerlijk om al die dingen weer voorbij te horen komen. Zoals deze SMS-taal, avant la lettre, TSOP van MFSB.
1: De 70's Top 1000. Nostalgie.
2: Nummer 949.

MFSB en daar had je ook de TTD's bij. Helemaal op tijd. TTD. Staat voor de 3 Degrees. Een aandeel was heel klein hoor in deze heerlijke plaat. Waarmee je de dansvloer vol kreeg. 959 in jullie lijst. De Sound of Music van MFSB. Mothers, fathers, sisters, brothers. En Alain Koopaert die mij assisteert, die wist dat die SOP stond voor de Sound of Philadelphia. Dat was ik even kwijt. En nu een heel bijzonder nummer. Ten eerste artiest die de jaren 70 heeft gemarkeerd met ettelijke mooie liedjes. Maar dit is ook op een klassiek werk gebaseerd. Mijn zus was groot idool van Neil Diamond. Gebaseerd op het 21ste pianoconcerto van Mozart.

0: onverbiddelijke zoeners zijn ze. The Brotherhood of Man, ze wonnen het Songfestival met Save All Your Kisses For Me. Maar dit was hun eerste nummer 1 hit in Vlaanderen. Daarom op 957. Zometeen feestvarken. Slate en Noddy Holder.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, wat alleen nu... Powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: De 70's Top 1000.

0: Het jaren 70 fenomeen Slade. En dit geluid hoort vandaag bij zanger Noddy Holder. Het geluid van champagne, want het toeval wil 15 juni. Vandaag dus is Noddy Holder, Sir Noddy Holder, 80 jaar. Dat wordt in Engeland waanzinnig gevierd, want hij is daar enorm gewaardeerd. Komt in heel veel tv-programma's. Het is ook een heel charmante man. Ik heb hem één keer mogen ontmoeten. En ja, je zou denken, een halve hooligan, niks van aan. Hij is echt een popidool geweest. Hè? Want Slade was in de jaren 70 de populairste Britse groep. Meer dan de Sweet Mutts. Slade in Engeland natuurlijk. Hè. Hier was hun status iets minder groot. Maar je merkt het, hè, aan een aantal van hun hits. 956, Come On, Feel the Noise. De jaren 70, kakelbond. Alles kon in de hitparade. Van smartlappen tot mooie Franse chansons. Dit is er zo
1: een. Nummer 955.

wel prettig. Een soort rap avant la lettre. Donna Hightower, 954. This world today is a mess. En daarvoor een chanson van Alain Barrière en Noël Cole.

Het meezingen van Lobo, ik herinner zijn bloempotkapsel in die tijd. En nu Gilla, of Gisela Wutschinger, want het was een Oostenrijkse. Ze leeft nog altijd. Onder de hoede van Frank Farian bracht een aantal singles uit. Een beetje in de lijn van Boney M. En dit was een remake van een oud nummer van Eamon Corner natuurlijk. Hè. Bend Me, Shape Me is een van de nieuwkomers in de lijst. Deze keer. You

0: villa op 952 wordt telkens gerecycleerd. Denk maar aan de jaren, ik denk eind jaren 80. Sandra Kim, Luc Steyn, op bel me, schrijf me. Is dit nummer zometeen Rocco Granata.
1: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
6: De 70s top 1000.

0: heb me net even omgedraaid, want ik zie niet zoveel van het weer, maar een aantal wolken zijn plots verdwenen. Dankzij Rocco Granaat op 951 met Jessica.
1: Straks in de 70s top 1000.
2: Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. There are millions who are.
0: Poëet en zanger Rod McKeown, nieuw in de lijst. Ja, deze staat toch niet zo hoog. Ik had hem hoger verwacht. Maar ja, het is jullie lijst. Klachten alleen bij jullie. You're My Best Friend van Queen. Ook dat straks.
3: Nummer 950.

kunnen al meegaan met Brotherhood of Man, hè? Ook al onverbiddelijke zoeners. Kiss You All Over. Dat was Exile op 950. Heel blij met deze nieuwkomer in jullie lijst. Nieuwkomer, dateert van begin jaren 70. Een liedje van Rod McKuhn.

0: blijf je weer de hele dag mee in je hoofd zitten, denk ik. Rod McKuen. En Soldiers Who Want To Be Heroes. Hij had een paar grote hits in Vlaanderen en Nederland. Maar in feite was hij een dichter, de best verkochte dichter in Amerika jarenlang. Een beetje de Herman de Koning van de USA. Hij won alles wat er te winnen viel. Emmys, Grammys. Hij heeft een Oscar gewonnen, een Golden Globe. Kortom, toch wel een duizendpoot deze Rod McKuen. Benny wordt instant gelukkig van de muziek uit de jaren 70. Net als Corrie, wat de muziek. Ik word er blij van. Alle nummers, zo een beleving. Geen enkel nummer wordt op 18 juli, dat is de dag dat mijn zus overigens jarig is, wordt overgeslagen op ons 50-jarig huwelijksfeest. Ik denk dat ik met Corrie heel goed overweg zou kunnen. Corrie heeft namelijk een heel mooie achternaam. Corrie Overweg.
1: De 70s Top 1000 van Nostalgie Plus.

0: Advies van de Jacksons voor onze Rode Duivels vanavond.
1: De 70s Top 1000.
0: Shake your body down to the ground. Dat ze maar in beweging blijven vanavond. Ik ken niks van voetbal hoor, maar ik weet in ieder geval, 9 uur moeten we niet eens nog een programma uitzenden. Iedereen gaat voor televisie zitten kijken naar de Rode Duivels, hoe ze doen tegen Egypte. Misschien gewoon uit nieuwsgierigheid. Dus om 9 uur stopt Angie Ruttmann. Maar niet vergeten, Sepp is er straks tot 4 uur met de top 1000. Daarna stopt de lijst even. Dan doen we een aftershow met de hoogtepunten van de voorbije dag. Want Johan Henneman in de ochtend doet ook al wat met de jaren 70. En Angie Ruttmann haakt in jouw verhaal natuurlijk ook in op dat geweldige decennium, waar heel veel mensen toch wel duidelijk herinneringen aan hebben. Dat merken we. De Jacksons op 948, één plaats hoger. Een nieuwkomer, alhoewel nieuwkomer, ook weer een plaat van, ik denk 76 of 76, ja. Oh, de bloedhete zomer toen Lucien van Impe als laatste Belg de Tour de France won. Hans Lingenfelde heet hij officieel, maar ja, met zo'n naam geraak je nooit in de showbiz. Op 12 maart werd hij 80. Ricky King, dat klinkt al beter, hè? Je kent hem van deze instrumentale waarbij het eten rustig kan verteren.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
3: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
4: Ho, ho, ho. Alles op zijn tijd. Nummer 1, dat is nog ver af. Zometeen zijn we toe aan nummer 946.
5: Your golden years. Nostalgie-plus.
4: 1 uur het nieuws krijg je van Quinten Jordens.
6: Goedemiddag. Als je diesel wilt tanken, dan wacht je best nog tot morgen. Want dan betaal je ruim 8 eurocent minder voor een liter diesel aan de pomp. De maximumprijs duikt voor het eerst onder de 2 euro tot 1,98 euro. En dat is toch al meer dan 3 maanden geleden. Ook stookolie wordt morgen goedkoper. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat iets meer dan 1 euro per liter. En ook dat is van maart dit jaar geleden. Meer dan 350.000 mensen in ons land zullen tegen 2050 dementie hebben. Opvallend meer dan nu, bewijzen nieuwe cijfers van de Europese Alzheimer Liga. Vorig jaar leefden zo'n 215.000 Belgen met dementie. Specialisten verwachten de grootste groei in Vlaanderen. De oorzaak van die algemene stijging ligt voor de hand. Er zijn steeds meer oudere mensen. En daarom vraagt het expertisecentrum Dementie in Vlaanderen om te blijven investeren in ondersteuning en tijdige opsporing. En de Belgische douane heeft vorige week al meer dan 1000 namaaktruitjes van de Rode Duivels onderschept. Meestal gaat het om grote dozen die op onze luchthavens aankomen, vooral op de luchthaven van Luik. Er komen dagelijks meer dan 5 miljoen pakjes binnen, dus het werkelijke cijfer namaakshirts ligt waarschijnlijk nog wat hoger. Vanavond komen de Rode Duivels trouwens voor het eerst in actie op het WK, in hun echte shirts. Om 9 uur nemen ze het op tegen Egypte. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw met wolken, met kans ook op een bui. Daarna wordt het wel droger en zonniger, met maximaal tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af, met temperaturen dan tot 26 graden.
4: Dankjewel, Quinten. Op de N16, Sint-Niklaas-Willebroek, verlies je 23 minuten, dat is ook al genoeg, hè? 23 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E313 Ranst-Antwerpen verlies je 14 minuten van Ranst tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Breda-Antwerpen 10 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring verlies je 10 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Leonard. Voor de rest hooguit nog 9 minuten in de file.
3: De 70's Top 1000 met Michel Follet.

0: Hij schijnt ook discreet in jullie lijst op 946. Nils Lofgren. De gitarist, bekend van Bruce Springsteen, gaat iedereen zeggen. Hij is streetband, maar hij heeft ook een solo-carrière gehad. En dit was zijn grootste hit. Nu zondag mag hij wat meer schijnen dan anders. Want het is echt zomerkind. 21 juni wordt hij 75. Dan draai ik hem zelfs ook nog eens in 100% voluit. Want het blijft een prachtig tijdloos liedje. Want je moet eerlijk zijn, zo van de jaren 70 platen zijn er ook van die wat gedateerde platen bij. Maar die hebben ook hun charmes. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Je kan alles volgen via onze website. Dank ook voor alle berichten die binnenkomen. Ann Grutman doet daar zeker wel mee in jouw verhaal vanaf 7 uur. En vergeet ook niet dat er ook nog een aftershow is. Dan even geen cijfers, want we spreiden het echt over 2 weken. En dan geeft Domi tekst en uitleg bij wat je gehoord hebt vandaag en wat morgen nog volgt. Wat nu volgt is een klassieker uit Nederland. Shocking Blue, groep van Robbie van Leeuwen. En flamboyante zangeres Mariska Veres, bijna 20 jaar geleden overleden. Mighty Joe is één van jullie nieuwkomers.
1: 70's Top Duizend. Nostalgie.
2: Nummer 945.

Shocking Blue en Mighty Joe. Ja, er zullen een aantal mensen zeggen, oh. Zo'n 69, ja, dat heb je natuurlijk. Met platen die net zo op de valreep uitkwamen. Eind jaren 60, maar wel in de jaren 70 bij ons in de hitparade stonden. En dit is er dus zo een. Mighty Joe, Shocking Blue, waslijst hits. Ik vermoed dat je ze nog een paar keer in jullie top 2000... We houden het op 1000. In jullie top 1000 hebben gestemd. 2000. Nee. Het wordt weer een klube. 1000 dus. En ik moet af en toe op de vingers getikt worden, want cijfers, daar ben ik niet goed in, hè. Dit was een nieuwkomer op 945. Wat heet nieuwkomer natuurlijk met al die jaren 70 praten. En dat geldt ook voor 944. Een Duits duet van een oudere man met een jonge deerne. 10 jaar was ze. Anita, dan weet je dat Roy Black daarbij hoort. En die Anita heet Anita Hegerland. En ze heeft 2 kinderen van een andere beroemde muzikant. Nu ga je verbaasd zijn. Van Mike Oldfield.

0: Queen op 943. Ik had hem dus iets hoger verwacht, maar ja, ik vermoed dat er nog wel meer van Queen in staat. You're My Best Friend van 1976. Die bloedhete zomer, 50 jaar geleden. En Lucien Van Impe won toen de Tour de France. Dat is een held van mij. En dan denk ik aan de Panini-prentjes die wij verzamelden. Van wielrenners. Ja, de meesten doen dat nu weer met voetballers. Daar heb ik natuurlijk iets minder mee. Maar oh, Lucien Van Impe. En ik had dan maar telkens een pakketje waar Lucien Van Impe in ontbrak. Dus ik heb heel veel andere prentjes moeten geven om eindelijk dat prentje te hebben van de enige echte Lucien Van Impe, die overigens gaat geëerd worden. Terecht in juli. Wat een plaat allemaal losweekt. You're My Best Friend van Queen. Van die zomer van 1976. Wat zou je denken zometeen van Jimmy James en de Vagabonds?
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

En ook dit was 1976. De bloedhete zomer van Jimmy James en de Vagabonds op 942. 6 jaar eerder waren er Bob en Marsha. Jan

0: was een van de eerste reggae of zelfs ska-singles in de hitparade Young, Gifted and Black op 941.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: De blijde boodschap van Snoopy en deze Vlaamse hit.

0: daar zit ik altijd op te wachten. Op die jij. Helemaal op tijd.
1: Top 1000.
0: En ik denk, hij gaat dat altijd veel vroeger doen. Nee hoor, helemaal op tijd. Girls Talk van Dave Edmunds op 939. In 2017, dat is dus 9 jaar geleden, hing hij zijn gitaar al aan de wilgen. Hij is ondertussen 82, maar zijn verdienste in de popmuziek is groot. Hè, want hij heeft ook andere groepen hand boven het hoofd gehouden. Ik denk maar aan de Stray Cats, die Dave Edmunds. Brigitte, heel blij met het feit dat ze ook platen hoort die ze in 40 jaar niet meer hoorde. Niet overdrijven, hè. Jessica van Rocco Granata of Roy Black en Anita met een schöne ist es auf der Welt zu sein. Echt wel een snelcursus Duits, hè, met de nodige omlauten. Maar heel fijn, je gaat er nog zo van die platen tegenkomen in die top 1000 van de jaren 70. Want dat waren de jaren 70. Heel divers, heel kakelbont. Je kon echt alles verwachten in zo'n hitparade, zelfs tot klassiek toe. En soms was er ook sprake van een echte comeback, hè. Een idool begonnen in de jaren 50, plots verdwenen in 364 en daar stond hij weer in 74. Na 10 jaar. Met een duet dat het haalde tot nummer 1 in Amerika. Bij ons een iets minder groot hit, maar wel een klassieker geworden. Deze van Paul Anka. You're having my-

0: Polanka. Je had me niet moeten vragen wat de naam van de zangeres was met wie hij het zong. Erg jong overleden, dat wist ik. 49 werd ze maar. Odia Coates. Ik heb weer wat bijgeleerd en hopelijk jullie ook af en toe, want ik kreeg ook nog een berichtje van die schat, wat kost een zoen van jou, van Francis, werd heel vaak gedraaid op Radio Atlantis. Ja, in de jaren 70 had je Mi Amigo, Atlantis, Veronica, en ik vergeet er ongetwijfeld ook nog, en die hadden vaak toch wel nummers die ze een hand boven het hoofd hielden en daardoor grote hits werden. Zometeen, Snoopy steekt een voet tussen de deur. It's all in the Bible.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes, of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
14: De 70s Top 1000.

It's All in the Bible, Snoopy, een duo door Jaap Eggermond gelanceerd. Dat is een man achter Stars on 45. En de componist van dat nummer zal je ook niet onbekend zijn. Arnie Treffers, beter bekend als Long Tall Ernie. Long Tall Ernie en de Shakers. Die maakten dus ook nog heel andere muziek. En dit is dan weer een nummer van Cat Stevens door

0: Jimmy Cliff, toe aan een vlugje romantiek zo op het middaguur. 1:15, perfect hè. Je krijgt het van Francis, maar eerst van Guys and Dolls.
1: Nummer 935.

Wacht tot begin juli, dan zijn het solden. Gaat er wat van de prijs af? Schat, wat kost een zoen van jou? Dat was Francis op 934. Het was Mark van den Einde die... wist te vertellen dat op Radio Atlantis die plaat zot gedraaid werd in 73. Nu een man met krassen op zijn ziel, maar zijn muziek staat er nog altijd. Gary Glitter en Rock and Roll. Nieuw op 933. 933, dus

0: Op de ommekant zong hij het Rock and Roll Part 1. Maar Part 2 was de hitversie voor Gary Glitter. Zometeen set met het vervolg van jullie Top 1000. De aftershow met Domi en jouw verhaal met Anne Grutman. Ik ga eruit met een groep uit Volendam met een waslijsthit. The Cats en Vaya con Dios.
1: Nummer 932.

0: Zo. De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
0: Peugeot.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
2: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
5: Nostalgie. Goedemiddag, ben je al de hele dag aan het dansen op plateauzolen in een outfit met vooral veel glitter en bling-bling? Wel, dan hou jij van de 70's zonder twijfel. Er is een 70's top 1000 met zometeen in de lijst de Amerikaanse band Foxy. Your golden. Het is 2 uur nieuws met Frauke Kajon.
6: Goedemiddag. De douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK-namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze rode duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en je kan ze vooral herkennen aan de opvallend lage prijs. Voor een neptruitje betaal je slechts tientallen euro's, terwijl je tot €100 betaalt voor een officieel truitje. In Brussel zijn 11 verdachten opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. De bende zou wagens gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs te transporteren tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Ook mensen uit Brussel speelden daarbij een belangrijke rol. Bij de huiszoekingen werden ook luxe goederen en €60.000 cashgeld in beslag genomen. En de Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Dat is nog geen 24 uur geleden raakten beide landen het eens over het raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden. Het is bewolkt, maar meestal droog met maximaal tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. Donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.
5: Dankjewel, Frauke. Ik heb de files met een kwartier vertraging of meer. De langste file staat op de R2 richting Stabroek. Daarvoor lig je 35 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 25 van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook 20 van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 20 van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot in Deurne.
2: De 70's top 1000 met Sebastian de Krop.
4: Nummer 931.

0: Het nummer waarvoor de dansvloer eind 70s met het grootste gemak volliep op 931. Get Off van Foxy. Goedemiddag, ik heb het hele weekend gedacht dat het maar vlug maandag is. Dat overkomt me eerlijk gezegd niet zo vaak, maar dit keer wel. En dat heeft alles te maken met de 70s top 1000. Eindelijk zijn we eraan begonnen. De lijst met de allermooiste 70s classics, gekozen door jou als luisteraar. Dus steek de discolichten aan, zet nog een streepje eyeliner voor jouw glamrock look. Of verf je haar rood zoals David Bowie in de 70s. En je bent er helemaal klaar voor de 70s top 1000. 10 dagen lang nemen we jou bij Nostalgie Plus mee naar het mooiste decennium. De 70s is ja, lekker divers, hè? Dat merk je ook dit uur. Met straks bijvoorbeeld de glamrockers van Mudd, de soul van Diana Ross en de Supremes, maar evengoed nederpop met de Shuffles. Maar eerst de dansvloer op samen met Jimmy Bohorn en een van die vele zwoele covers van Johnny Rivers. Hij neemt je nu mee op een romantische zeereis in Sea Cruise.
1: De 70s top 1000.
2: Nostalgie Plus. Nummer 930.

Dance Across the Floor doet mij denken aan het schoolfeest van mijn dochter. Zaterdag, het was vrij podium. En ja, een jongen van amper 7 of 8, die pakte daar heel het publiek en het podium in met zijn beste dansmoves, Michael Jackson moves. En ja, noem het maar op, hij kon het allemaal. Wel, Dance Across the Floor, het had over hem kunnen gaan. Jimmy Bohorn. Er is de 70s top 1000. Heel fijn dat jij ook meeluistert. Ik neem je nu graag mee naar Nederland met The Shuffles, het dansorkest van Albert West als zanger. Hun debuut begin 70s werd meteen hun allergrootste hit. Op 928, Shalala, I Need You.

0: Het is misschien wel de alleroudste plaats in de 70s top 1000, want het stond bij ons in de hitlijst in de allereerste weken van 1970. Shalala, I Need You van de Shuffles.
1: Straks in de 70s top 1000.

0: Straks de eerste notering van Diana Ross. Je komt daar 4 keer tegen in de lijst. Ain't No Mountain High Enough scoort verrassend genoeg het minst. En Joe Harris die vult zijn glas nog eens bij.
1: Drink rode wijn, dan vergeet je al je zorgen. Drink rode wijn.
0: Alhoewel alcohol drinken nu bepaald niet het beste idee is om je zorgen te vergeten. Drink rode wijn komt er ook aan.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
10: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
13: De 70s Top 1000.
14: Top 1000.
13: Nostalgie Plus. Nummer 927.

met LL Lucey op 926. Het was een van de favorieten van mijn broer, Stuart Gerda uit Brustum. Ik weet nog dat hij het als kind graag meezong. Hij als rockster met een haarborstel als microfoon. Ik zie het zo terug voor me. Wel heel leuk. Gerda Mut staat 6 keer in de 70s top 1000. Waarvan 1 keer in de top 100. En dat is met Tiger Feet natuurlijk. LL Lucey van Mut. Trouwens, als jij een leuk verhaal hebt of een herinnering bij een van de songs die je hoort voorbij komen in deze 70s top 1000, wel, reageer dan zeker ook, want ja, dat is altijd leuk om te weten natuurlijk, en zo brengen we die 70s ook terug helemaal tot leven. Reageer via de website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477 900 800. En dan nu een leuke verrassing in de lijst, want lang geleden dat ik hem nog gehoord heb. Joe Harris, hij zou in de 80s zijn eigen restaurant beginnen en had ook een artiestenbureau, maar zijn topjaren die lagen in de 70s als zanger. Hij had verschillende hits, maar dit is toch wel zijn grootste succes. Drink rode wijn, 925.

0: 924 Silly Love Songs van Paul McCartney.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: En zou hij dit jaar op 1 eindigen? Het kan zomaar gebeuren. Let It Be van de Beatles staat namelijk in de top 20. Waar exact weten we nog niet, want de bovenste 20 kan jij nog door elkaar schudden. Ga naar onze website

Nostalgie.plus en stem op je ultieme favoriet uit de top 20. Zo geef je die een laatste duwtje in de rug en eindigt het misschien wel op nummer 1. Let It Be van de Beatles kan, maar evengoed ja, Bohemian Rhapsody van Queen natuurlijk. Dancing Queen van ABBA, Hotel California van de Eagles en al die andere. Stem dus op jouw favoriet uit de top 20 via Nostalgie.plus. En dan nu wat extra liefde jouw kant op. Liefde in de vorm van een goede soulplaat. Met Love Epidemic van The Tramps.

0: Een paar maanden later scoorden ze een zo mogelijk nog veel grotere hit met Shouts, The Tramps en Love Epidemic.
1: Straks in de 70s Top 1000.
0: Straks een dame met een stoere leren jasje en een basgitaar rond haar nek. Suzy Quattro en het leuke Can The Can op 922. En toepasselijk met het WK voetbal. Ik heb ook een van de grootste voetbalhits.
2: We got the whole world in our hands. We got the whole wide world in our hands. We got the whole
0: world. We got the whole world van Nottingham Forest en Paper Lace. Die heb je ook te goed voor 3 uur.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Oh, wat?
6: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s Top 1000.
12: Nostalgie plus. Nummer 922.

Er zijn wel meer dames in de 70s die een stukje konden rocken. Denk aan Tina Turner en Debbie Harry met Blondie. Dit was Suzy Quattro. Jos zit in gedachten weer op zijn tienerkamer. Hij stuurt, ik had zo'n oud transistorradiootje. Een beetje gekraak, maar dat was de charme. En dan Suzy Quattro uit de radio. Geweldig toch? Ken de Ken op 922. Straks muziek voor de fans van Albert Hammond. En dat is er eentje die je beter niet opzet vlak voor je op vakantie vertrekt met het vliegtuig. Eerst een beetje Jacques Brel. Ne me quitte pas is 50s, maar de Engelstalige bewerking door Terry Jacks is 70s. If you go away.

Ze waren eind 70s een van de sterkste voetbalclubs in Europa, Nottingham Forest. Het jaar dat ze naar de eerste klasse promoveerden, speelden ze meteen kampioen. En om dat te vieren namen ze met de groep Paper Lace uit Nottingham dit nummer op. Een voetbalgeschiedenis, dus eigenlijk wel een echte voetbal-anthem. En laten we hopen dat het onze Rode Duivels helpt, want die spelen vanavond natuurlijk hun eerste wedstrijd op het WK voetbal tegen Egypte. Nottingham Forest en Paper Lace, we got the whole world op 920. En dan nu de eerste keer Albert Hammond. Deze haalde vorig jaar de 70's top 1000 niet, maar nu gelukkig wel. I don't wanna die in an air disaster.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of course. Sir.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
13: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
14: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
13: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
14: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
15: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
16: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
17: Nostalgie. Zometeen doen we een rondvaart op de grachten en brengen een bezoek aan het Van Gogh Museum en het Concertgebouw in Amsterdam van Chris de Bruyne. Eerst iets anders uit Nederland. Veronica Unlimited met een disco medley met een paar grote hits. What kind of dance is this?
18: Your golden years.
17: Dus 3 uur nieuws met Fraukje Kajon.
19: Goedemiddag. Er komt toch nog een assiseproces rond aanslag op de Zweedse voetbalfans in Brussel. De terreuraanslag op de 2 Zweedse voetbalsupporters gebeurde bijna 3 jaar geleden. Maar de Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft het dossier toch nog doorverwijzen naar assise. Dat is best opvallend, want de schutter zelf, een man van 45, werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen 2 verdachten zich moeten verantwoorden, omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Zij worden nu vervolgd voor terrorisme. Ook 3 andere verdachten krijgen nog een correctioneel proces. De douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK-namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze Rode Duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en kunnen ook gevaarlijk zijn, want de gebruikte materialen kunnen zeer ongezond zijn voor de huid. De Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Nog geen 24 uur geleden raakten beide landen het eens over een raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder al negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden. Het is bewolkt, maar meestal droog met maxima tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.
17: Twee files voorlopig met een kwartier vertraging of meer. Die vind je terug op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Daar verlies je 25 minuten tussen Sint-Niklaas-Centrum en de Krijgsbaan in Temse. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 25 minuten van Antwerpen-West tot in Borgerhout.
16: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
15: Nummer 918.

0: Heb je een paar van de nummers herkend in deze medley? Do You Wanna Dance van Bobby Freeman, A Hard Day's Night van de Beatles, Let Me In van The Sensations en Mr. Tambourine Man van Bob Dylan. Het zat er allemaal in What Kind of Dance Is This van Veronica Unlimited. Goedemiddag, dit is de 70s Top 1000. Vind je het ook zo leuk? Magda uit Poperingen, zeker wel, want ze stuurt wat een heerlijke trip. Down Memory Lane is die 70s Top 1000. Zoveel iconische platen, pure sferen en nummers die je meteen weer helemaal meenemen naar vroeger. Elke song is raak. Ik kan hier echt uren naar luisteren. Wel Magda, we zijn nog maar begonnen, want het is 2 weken 70s Top 1000 bij Nostalgie Plus. Ik ga nog door tot 4 uur vanmiddag en daarna is Domi er met de 70s Top 1000 Aftershow. Als je graag even meevolgt waar al jouw favorieten geëindigd zijn, dat kan, want de lijst staat op onze website nostalgie.plus. Alleen de top 100 houden we nog even geheim om het spannend te houden. En als je een leuk verhaal of een herinnering hebt bij de muziek, mag je dat ook laten weten via de website of via WhatsApp. Straks gaan we de weg op, raampje open en de radio goed hard met de Tom Robinson Band en 2468 Motorway. Eerst op 917. Chris de Bruyne met Amsterdam.
1: De 70s

Tom Robinson heeft deze zomer een paar concerten in ons land gepland. Kleine zaaltjes, maar dat is nog zo gezellig. 2468 Motorway. Op 915 een zanger met een stralende glimlach. En dat is Cliff Richard. Hij was een idool van veel dames in de 70s. En dat dankzij hits als We Don't Talk Anymore of Power to All Our Friends. Dit is een andere waar hij zelf niet zo in geloofde. Maar hij moest het opnemen van zijn manager. En maar goed ook. Goodbye Sam. Hello Samantha.

0: Zijn eerste grote hit na Congratulations, maar dat was nog 60s. Cliff Richards met Goodbye Sam, Hello Samantha.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Voor Roxy Music begon het ook allemaal in de 70s. Hun debuut straks, en dat is dit, Virginia Plain op 914 in de 70s top 1000. En ik maak van je werkvloer of je woonkamer ook opnieuw even een dansvloer. Met de funk en de disco van People's Choice. Do it any way you wanna. Komt er ook aan.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: De 70s top 1000.
7: Nostalgie Plus.
8: Nummer 914.

Ook mijn choice stuurt luisteraar Luc een favoriet uit de dansclub Do It Any Way You Wanna van de People's Choice. En zo blijft dat weekendgevoel toch nog een beetje hangen met een goede dansplaat. Hè? Alhoewel het helemaal niet erg is dat het maandag is, want de 70s top 1000 is begonnen. Straks uit die 70s de bloemen van Marva, een goede rockplaat van de Steve Miller Band en de dames van Cloud Substitute op nostalgie.plus kan je alles vooruit gaan kijken in de 70s top 1000. Els uit Beveren heeft dat ook gedaan en zag Tonight's the Night van Rod Stewart, een nummer dat haar doet denken aan een avond eind november 1975. Ik zat in de Citroën DS van mijn papa op weg naar Antwerpen. De regen klotste tegen het raam en toen zong Rod Stewart op de radio Tonight's the Night met die rauwe, sombere stem van hem. Trok meteen mijn aandacht. Ik moest ook aan mijn zus denken die dag voor een paar maanden naar Engeland was vertrokken. En dat nummer heb ik daar om een of andere reden altijd mee geassocieerd. Tonight's the Night. Rod Stewart op 912.

Save Me heb je nog te goed, maar die staat veel hoger. Dat zal voor een van de laatste dagen zijn. Substitute van Cloud op 911 in de 70s, top 1000. 910 is voor de Steve Miller Band, Rockin' Me. Geschreven als een echt festivalplaat. Steve Miller die bedacht het voor een optreden als voorprogramma van Pink Floyd. Want hij zocht iets om de sfeer er echt helemaal in te krijgen. En dat werd dit nummer, Rockin' Me, de Steve Miller Band. Yeah.

0: zomer, met temperaturen tot misschien wel 30 graden. Ik neem je mee naar een kerst met sneeuw. Rode rozen in de sneeuw, Marva straks op 909. En maak alvast ook maar wat plaats vrij rondom jou. Om de hustle mee te dansen met Van McCoy.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel!
4: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow!

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oor.

Op 908 in de 70s top 1000, de Hustle van Van McCoy. En daarvoor Marva, rode rozen in de sneeuw, sorry. Koen heeft nog een foto van haar liggen, stuurt hij via WhatsApp. Ik was, denk ik, 5 jaar en Marva kwam optreden op het schoolbal. Het was een hele mooie, hele lieve vrouw die met mij en een schoolvriendinnetje op de foto. Wauw, hoe leuk is dat? Marva dus in de lijst, fijn dat er ook in staat. Ik ga verder straks met nog eens iets Belgisch. Een van de projecten van Lou de Prijk. En dat is iets met veel disco en samba. The Whispers ook en The Beat Goes On. En dit is Linda Ronstadt al. Ze zingt over de liefde, zoals zoveel songs. Op 907, It's So

0: ambiance in de keet stuurt Sophia dankzij Lou de Prijk van Lou en de Hollywood Bananas is natuurlijk, ga je ook terugvinden, de 70s top 1000. Dit is een ander project van zijn hand. De samba van Two Man Sound. Lou de Prijk, een heel kleurrijk figuur en zo was zijn muziek ook. Heb je al gestemd op de top 20 voor de 70s top 1000? Wel, dat kan, hè. De volgorde van die top 20 kan je nog helemaal door elkaar halen. Dus stem ook even mee via nostalgie.plus. En dat kan bijvoorbeeld op Imagine van John Lennon. Die kan helemaal bovenaan eindigen als jij het wil. Nostalgie.plus. Ik heb zijn eerste notering in de lijst nu en dat is Instant Karma. John Lennon op 904. En zometeen is het aan Domi vanaf 4 uur met de 70s top 1000 aftershow.
1: Nostalgie Plus. Nummer 904.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarde op kia.be.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
9: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en u ziet appjes aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
11: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
12: En daarvoor moet je natuurlijk terecht op onze website nostalgie.plus. En we kunnen niet genoeg krijgen van de 70's, dus we hebben ook nog een 70's aftershow als de lijst gedaan is iedere dag. En ik ga zo meteen beginnen met Status Quo, Whatever You Want. Maar eerst maken we tijd voor het nieuws van 4 uur. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ook vanavond is er nog hinder op de luchthaven van Zaventem. De spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertragingen tot 3 uur en zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. Als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Er komt toch nog een assiseproces rond de aanslag op 2 Zweedse voetbalfans in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Een man van 45 schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tegen onze Rode Duivels. De schutter zelf werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen nu 2 verdachten zich moeten verantwoorden omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Ook 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. En departement Zorg heeft de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd. Want er is mogelijk een hittegolf op komst. De komende dagen schieten de temperaturen de hoogte in met donderdag en vrijdag meer dan 30 graden. Zorgcentra, huisartsen en scholen krijgen nu een waarschuwingsmail om de nodige maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld aangepaste activiteiten en extra sensibilisering om oververhitting van kwetsbare mensen te voorkomen. Het is nu nog bewolkt, maar meestal droog met maxima tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wel warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag dan schijnt de zon volop bij 31 graden.
14: De 70's Top 1000.
10: Aftershow met Dominique Kromme.

Het Schotse bandje rond Sally Carr, goed vertegenwoordigd in deze lijst. En vandaag hoorden ze al met een nieuwe binnenkomer in de 70s top 1000 met Tweedledee Tweedledum. En dit is van een van hun grootste, trouwens niet de hoogst genoteerde in deze lijst. Soleil Soleil van Middle of the Road uit 1971 hier in de 70s top 1000 aftershow, waar we niet genoeg kunnen krijgen van al die lekkere 70s muziek en die disco muziek zo meteen van Instant Funk, Got My Mind Set On You. Nu eerst Full House, Standing On The Inside.

0: was een beetje te enthousiast om hem aan te kondigen. Ik zei, got my mind set on you. Maar dat is natuurlijk een plaat van George Harrison. Daarmee bevonden we ons in de 80's, maar houden we ons deze week niet mee bezig hier. Dit was Got My Mind, made up van Instant Funk. De funkmuziek uit 1979 van die band. In 1970 won Ierland een van de vele keren dat ze het Eurovisie Songfestival wonnen. Dat was onder andere het geval met Johnny Logan en Linda Martin. Maar in 1970 was het de beurt aan Dana, All Kinds of Everything. En die zit zometeen eraan te komen.
1: Kaarglas hersteld, kaarglas vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Kaarglas. Maak nu je afspraak op kaarglas.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op kaarglas.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in Lease and Go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

was de periode dat hits, die scoorden op het Eurovisie Songfestival, ook in de hitparade heel grote hits werden. En dit was de winnares van het Songfestival in 1970. Dana and All Kinds of Everything. We gaan terug naar 1975. Als een gevangene in de gevangeniscel in New Jersey nog altijd zijn onschuld uitschreeuwt. Reuben Carter was een topkandidaat voor het wereldtitelgevecht middengewicht. En hij zat vast voor een drievoudige moord. En de buitenwereld lijkt hem te zijn vergeten. Tot er ene Bob Dylan is die zo getroffen raakt door het verhaal van Reuben Carter. Dat hij het onrecht gewoon even op plaats zit uit te schreeuwen. Het leverde later ook nog een film op die net als deze Hurricane heette. Bob Dylan hier in de lange versie.

Bob Dylan die zette zich helemaal voor de goede zaak in voor de bokser die de bijnaam de Hurricane kreeg. En toch zou het nog 10 jaar duren voor die officieel werd vrijgelaten. In 1985 was dat het geval. En in 1993 kreeg hij nog van de Boksbond een erekampioenstitel in het middengewicht voor al dat leed dat hem was aangedaan. Het verhaal van Hurricane, ooit nog verfilmd met Denzel Washington in de hoofdrol. Reuben Carter, Hurricane van Bob Dylan hier in de 70s Top 1000 Aftershow bij Nostalgie Plus. Met straks Umberto Tozzi. Na The Carpenters, Top of the World.

De twee woorden waarmee je in Italië iedere vrouw bijna kunt inpakken. Heb ik van horen zeggen. Ik spreek namelijk zijn Italiaans. Ti amo, dat versta ik dan weer wel. Umberto Tozzi, een van zijn hits in de jaren 70, hier bij Nostalgie Plus. De 70s aftershow, waar we tot 7 uur vanavond nog gewoon blijven doorgaan met die lekkere muziek uit de 70s, waar we ons helemaal in onderdompelen met straks Gilbert O'Sullivan. Dat is voor na New York City. I'm doing fine now.

0: Bestel nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

Als ik zelf mijn favoriet moet kiezen uit een van de 6 noteringen in de 70s Top 1000 van Gilbert O'Sullivan, dan steek deze met kop en schouder erbovenuit. Nothing Rhymed. Die gaan we later nog tegenkomen, dan maak je vooral geen zorgen. Want we gaan hem nog wel een keertje draaien in de lijst zelf. De 70s Top 1000 Aftershow met de band van I Want You To Want Me nu. Cheap Trick.

een liedje waar je in 1973 aan kon verwarmen. Eerst probeerde hij het nog een keertje onder zijn pseudoniem Neil McCartney, maar dat lukte niet. Om later zijn legendarische soloalbum One Year uit te brengen. Hij was al bekend geworden natuurlijk als de man met de fluwelen stem van de Zombies, waarmee hij in de jaren 60 flink scoorde. Colin Blundstone en Wonderful hier bij Nostalgie Plus, de 70s Top 1000 Aftershow. Daarvoor kan je nog altijd gaan stemmen op de bovenste 20, om die nog een keertje overhoop te gooien. Dat kan via onze website nostalgie.plus. Moet je zeker doen. Straks nog de disco van LTD, Every Time I Turn Around, Back in Love Again. Nu eerst Fleetwood Mac.

0: bellen. Kom je niet weg, Ringelbel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
8: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
9: En het vervolg van die top hoor je morgen hier bij Nostalgie Plus. En tot 7 uur is er de top 1000 aftershow met zometeen de Bee Gees en Tragedy. En eerst heeft Frauke voor jou het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ook vanavond is er nog hinder op de luchthaven van Zaventem. De spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt zelfs nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan en de arbeiders overleggen nog of ook zij meedoen. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertragingen tot 3 uur en zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. En als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Belgische schepen reageren opgelucht nu ze binnenkort weer door de Straat van Hormuz kunnen varen. Want in het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran staat ook dat die belangrijke zeestraat vanaf vrijdag weer moet heropenen. Dan wordt ook het akkoord ondertekend. Hoe snel het scheepvaartverkeer er terug op gang komt is nog onduidelijk. Maar volgens Amerikaans president Trump vertrekken nu al meerdere olieschepen richting die zuidelijke vaarroute. En een eerste trainersontslag op het WK voetbal. Volgens Tunesische media is Sabri Lamouchi niet langer de bondscoach van Tunesië. Na de 5-1-nederlaag in de openingswedstrijd tegen Zweden. Vorige week verloor Tunesië ook al met 5-0 van onze Rode Duivels in een oefenwedstrijd. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Het is bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer dan tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.
8: De 70's Top 1000
7: Aftershow met Dominique Kromme. Nostalgie.

Het is er misschien aan te horen met Randy Backman in de gelederen van Backman Turner Overdrive. Het stotteren nam die mee naar deze van Iron Horse, My Sweet Sweet Louise. En daarvoor de Bee Gees, ook goed vertegenwoordigd in de 70s top 1000, die draaiden ze met Tragedy. En nu gaan we terug naar het debuutalbum van een bende studiomuzikanten. In 1978 brachten ze een titeloos album uit. En daarop stond al hun eerste grote hit, die heette Hold the Line. En een van de andere tracks, daarvoor schakelden ze Cheryl Lynn in. Nostalgie Plus. Ik heb het uiteraard over Toto van hun titeloze album. Deze, Georgie Porgie.

0: Ook de disco-koorts was toegeslagen in Engeland met Hot Chocolate, een van de toonaangevende bands in dat genre. Met de man met zijn herkenbare kale hoofd, Errol Brown, als zanger natuurlijk. En dit is een van de mooiste van hen. Dankzij Mickey Mouse, de producer, is het een grote hit geworden voor hun So You Win Again. Zometeen gaan we naar een legendarisch en iconisch debuutalbum uit de jaren 70 van de band Boston. More Than a Feeling.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
9: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
10: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.

Als je gaat kijken naar de lijst, de 70's top 1000, dan hebben we de top 100 een beetje weggelaten. En dan ga je bijvoorbeeld zien dat in die rest van die lijst geen spoor te vinden is van Boston met More Than A Feeling. En dan kan je daaruit wel opmaken dat hij ergens in de top 100 staat. Dat kan ik je al vertellen. Boston, More Than A Feeling, iconisch rocknummer van hun debuutalbum uit 1977 hier bij Nostalgie Plus. In de 70's top 1000 aftershow met Sailor.

0: De autoliefhebbers onder jullie zullen hem vast en zeker kennen als de tune van het programma Top Gear. In zijn topdagen gepresenteerd door Jeremy Clarkson, waar trouwens het nieuw seizoen van Clarkson's Farm weer online staat. Op Prime zag ik. Ga ik zeker nog een keertje bekijken. Dankjewel Jamie, om me eraan te herinneren. Maar ik wist het wel hoor, dat hij van Top Gear was. De Allman Brothers Band. En Jessica, Nostalgie Plus met de 70s Top 1000 Aftershow. En zometeen meebrullen, meezingen met Sweet Caroline.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.

En iedereen zingt er nog altijd mee. Het kwam dan wel uit in 1969, maar het succes ging nog verder in de jaren 70 voor Neil Diamond, die er nog veel meer scoorde in dat decennium. Neil Diamond, uiteraard is hij vertegenwoordigd in de 70s tot 1000 hier bij Nostalgie Plus, waar we het vervolg morgen weer gaan horen hier. Neil Diamond, even kijken. 5 noteringen in deze lijst. En met Sweet Caroline staat hij natuurlijk heel erg hoog genoteerd. Hoogste positie trouwens voor hem, ergens in de top 100. Het zal je niet verbazen. We gaan terug naar een debuutalbum. Een iconisch debuutalbum van ja, een soort van rock-intellectuelen, zo mag je ze wel noemen. Hun naam waren Donald Fagen, Walter Becker, beter bekend als Steely Dan, van hun debuutalbum Can't Buy a Thrill. Deze, Do It Again.

Hij was natuurlijk al bekend dankzij die grote hits Piano Man, maar de echte gigantische doorbraak, daar was hij nog volop aan het werken. En in 1977 bracht hij een album uit, The Stranger. En hij besloot een verjaardagscadeautje te maken voor zijn toenmalige vrouw, Elizabeth. En het werd het same zoete Just The Way You Are. Hij dacht eerst van, ik ga het niet uitbrengen op single. En Linda Ronstadt was toevallig aanwezig in de studio. En die zei, moet je zeker doen. En het leverde natuurlijk Billy Joel een van zijn grootste hits op. Just The Way You Are van Billy Joel. Op naar het nieuws van 6 uur met Dolly Parton. Jolene.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
3: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
4: Als ik je zeg, videoclip met allemaal naakte vrouwen, topless vrouwen op fietsen, dan weet je wat er straks zit aan te komen. En zometeen een one-hit wonder, maar een klein one-hit wondertje moet ik eigenlijk zeggen. Mungo Jerry met In the Summertime. Your golden years. Nostalgie plus. Eerst tijd voor het nieuws van 6 uur met Vrouwke.
5: Goedenavond. Minister van Digitalisering Mats belooft er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van minderjarigen. Want vanaf vandaag kan je in ons land rechtstreeks spullen kopen op TikTok. Die lanceerde zijn eigen webshop eerder ook al in Frankrijk en Duitsland. TikTok zelf beloofde al dat het streng zal controleren, maar toch komt er veel kritiek op de nieuwe webshop. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen. Vanavond praten de Europese Unie en Oekraïne over een mogelijke toetreding van Oekraïne. Het is een symbolische, maar wel belangrijke stap. Want het zal nog jaren duren tot Oekraïne effectief tot de Europese Unie kan toetreden. Daarvoor moet het een groot deel van de Europese wetgeving overnemen en de corruptie bestrijden. Daarna moet ook alle EU-lidstaten nog de toetreding goedkeuren. En ook Moldavië start vandaag met de toetredingsonderhandelingen. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon is minstens 1 persoon gedood. Nochtans staat er in het nieuwe principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran dat ook Israël geen aanvallen meer mag uitvoeren in Libanon. Maar Israëlisch premier Netanyahu zei eerder al dat ze niet betrokken waren bij het akkoord en dat ze zich er dus ook niet aan zullen houden. Het Israëlische leger viseert er de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag volop zon bij 31 graden.
3: De 70's Top 1000
2: Aftershow met Dominique Kromme.

één van de 10 noteringen van Queen in deze de Top 1000 After Show. Dat was Bicycle Race. Waarvoor Freddie Mercury trouwens inspiratie opdeed toen de Tour de France langs zijn huis en zijn appartement reed in Montreux. En het bracht hem meteen op het idee om hier een song rond te schrijven. En ze maakte daar nog een spraakmakende videoclip bij met allemaal van die meiden naakt op een fiets op het circuit van Wimbledon was dat. En nu gaan we naar de Rubettes uit 1976.

0: Je moet je het Engeland van eind jaren 70 voorstellen. Zware politieke spanningen, heel veel werkloosheid en heel veel sociale onrust. En het antwoord om het allemaal wat een naam te geven, om er tegenin te gaan, heette de ska. Gebaseerd op de Jamaicaanse ritmes. Je had natuurlijk Madness en je had The Specials. En die hadden een hit in 1979 met deze gangsters hierbij. Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow. Met hofleveranciers in die lijst. ABBA heb ik het over. Ik ga zo meteen één van hun tracks draaien.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

Keith Emerson, die in de studio een nieuw mysterieus apparaat ontdekte dat bijna nog niemand gebruikte. Dat was zo'n Moog synthesizer. En hij improviseerde erop los. En samen met zijn maatjes Greg Lake en Carl Palmer vormde hij de band Emerson, Lake en Palmer. En het leverde dit briljante nummer op. Lucky Man van Emerson, Lake en Palmer. Het is 6:55. De 70's Top 1000 Aftershow hier. Waar we nu eens lekker onze gitaar naar boven gaan halen om te rocken.

lekkere gitaren van AC/DC mogen natuurlijk ook niet ontbreken in deze 70s weken hier bij Nostalgie Plus Highway to Hell om precies 6:30. Goedenavond, dit is de 70s Top 1000 Aftershow met het Nederlandse werk van Boudewijn de Groot. Het liedje over die fietser, Jimmy.

0: Jaren voordat we Ghostbusters leerden kennen, de heerlijke track van Ray Parker Jr. maakte hij al deel uit van een band dat heette Radio, maar dan geschreven met de Ray van Ray Parker Jr. En dit was hun debuutheetje uit 1977. Jack en Jill hier bij Nostalgie Plus met If I Had Words zometeen. Dat was een samenwerking van een Engelse zanger en een Nederlandse zangeres. Die zangeres heette Yvonne Killy, was de zus van Patricia Pai. En Scott Fitzgerald die zou later nog een keertje gaan meedoen aan het Eurovisie Songfestival in de jaren 80. If I Had Words, dat is voor zometeen.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of course.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Kessie. Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

Als ik het heb over Nashville, dan denk je waarschijnlijk aan de country en over bijvoorbeeld Elvis met Heartbreak Hotel. En het was ene Buddy Killen die daarachter zat, achter de muziekrechten van Heartbreak Hotel. Maar later gingen ze zich richten op de meer soul en country muziek samenmixen. En dan had hij onder andere Joe Tex onder zijn hoede. Je weet wel, die man van Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman. En ook deze kwam uit de stal van die Buddy Killen van Paul Kelly. Get Sexy hier bij Nostalgie Plus. Dat lekkerste uit de jaren 70 in de 70s top 1000 aftershow nog tot 7 uur vanavond. Met nu twee zusjes die de rock scene op hun kop zetten in de jaren 70. Ik heb het over Nelsie Wilson onder andere en Ann Wilson. Samen vormden ze de band Hearts.

Een nummer bestond al langer. 1968 werd het voor het eerst uitgebracht door Jerry Butler. Maar het werd wel geschreven door een duo dat we nog allemaal kennen van die typische Philadelphia Soul. Kenny Gamble en Leon Huff. Maar het is vooral deze versie die een kleine 10 jaar later een grote hit werd voor Billy Paul. En dat kan je nog altijd heel goed op boogieën. En dan zie je wel als je op feestjes aan het draaien bent. Dansvloer staat altijd meteen vol. Only the Strong Survive van Billy Paul. Doe er nog eentje voor het nieuws van 7 uur. En dat is een inzending voor het Songfestival van ons land. In 1976, toen mocht de RTBF een inzending sturen. En dat werd Pierre Abzat met Judy et Compagnie. Maak er nog een fijne maandag van.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.
10: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
11: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
12: Aftershow compleet, maar het 70's feest gaat door met een grote kanshebber voor onze top 1000 zometeen in jouw verhaal. Welkom!
13: Your golden years, nostalgie plus.
12: Aftellen naar het nieuws nu en dat krijg je van Fraukje.
14: Goedenavond. De spanning stijgt in Seattle, want straks spelen onze Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. In Seattle zijn de supporters er al klaar voor. Ze wachten in spanning af in het Belgisch kamp House of the Devils. De wedstrijd start straks om 9 uur. Daar is het dan net middag met temperaturen tot 30 graden en onder de brandende zon. Maar de warmte zal geen excuus zijn, zegt kapitein Yuri Tielemans. De Rode Duivels zijn goed voorbereid. De wedstrijd kan je vanavond om 9 uur volgen op VRT1. Ook in ons land kan je vanaf vandaag spullen kopen in de TikTok-shop. Minister van Digitalisering Mats belooft er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van minderjarigen. TikTok zelf beloofde al dat het streng zal controleren, maar toch komt er veel kritiek. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen, want de shop is in principe enkel voor volwassenen. In Evian in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. De belangrijkste industrielanden zullen er de komende 3 dagen samenkomen. Naast de VS zijn dat Canada, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Vanavond hebben ze al een gezamenlijk diner en morgen zal het vooral gaan over de oorlog in Oekraïne, want president Zelensky is de gast. Uiteraard zullen de leiders ook praten over het conflict in het Midden-Oosten. En intussen hebben de Verenigde Staten en Iran het principeakkoord digitaal ondertekend. Dat zei Trump van op de G7-top. Vrijdag is er dan nog een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer dan tot 25 graden.
12: Dankjewel, Fraukje. Brandende zon voor onze Rode Duivels hier nog even onder de wolken. Aanschuiven op de Brusselse Buitenring. 22 minuten van Wezenbeek op om tot Diegem-Woluwelaan. En op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, daar zijn het 18 minuten tussen Sint-Niklaas Centrum en de Krijgsbaan.
10: Jouw verhaal.

70's maand, 76 voor Peter Frampton en Show Me The Way. En dat zegt ook eigenlijk alles over mijn vraag naar jou vandaag. Niet alleen ons 70's feest, maar ook voetbalfeest deze week met een nieuw WK. Onze Rode Duivels, om 9 uur trappen ze af tegen Egypte. En als zelfverklaarde voetballeek laat ik me deze week maar al te graag door jullie opleiden tot supporter. Vandaag heb ik het over jouw duivelsritueel. Waar volg jij die wedstrijd straks? Of hoe deed je dat vroeger? Thuis, op café of bij vrienden? En wat hoort daar voor jou bij? Een drankje, een truitje, een sjaal, een vaste plek in de zetel. En welk duivelsmoment vergeet je nooit meer? Een goal, een penalty, een café vol sfeer, jouw duivelsverhaal. Met andere woorden, via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En misschien tot straks.

Boucher ook mee aftrappen in Brussel. Zeker wel, daar kan je straks samen kijken op grote schermen in het Wolvendaalpark, liet ik me vertellen, en op de Place Dumont. Rudy doet dat in ieder geval gewoon vanuit zijn zetel. Ik zit altijd links, mijn vrouw rechts, schrijft hij. De vlag hangt aan het raam en ik vul vooraf mijn pronostiek in. Meestal een beetje te optimistisch, maar ja, supporter zijn is ook een beetje hopen tegen beter weten in. Jawel, Rudy, supporteren zonder

0: The Partridge Family, Family First. Ook voor Jérémy Doku, die tijdens dit WK voor het eerst vader wordt. Mogelijk moet hij het veld dus nog ruilen voor een heel ander speelveld. Maar vanavond lijkt het vooral uitkijken of hij de Egyptenaren kan overstijgen. Wij zorgen ondertussen voor de classics zoet gebak van Gordon Lightfoot. Zo dadelijk na de King.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Hij zit er vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh, ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
9: Hou je van verhalen over muziek?
10: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
9: Of luister je gewoon liever naar pop?
11: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Christel en haar man lijken allebei hun eigen match te spelen vanavond. Anne, wij volgen de Rode Duivels allebei, maar elk op onze eigen manier. Mijn man zit vol vuur voor de televisie en leeft helemaal en hardop mee. Naar rechts, wat doe je nu? Hoe kan je die missen? En bij een goal gaat dan het dak er volledig af. Ikzelf zit dan rustig met mijn hoofdtelefoon aan de pc naar een documentaire te kijken. Maar eerlijk, ik moet de match niet zien om te weten hoe het gaat. Ik hoef gewoon mijn man op de achtergrond te volgen.
1: Jouw verhaal.
2: Nostalgie Plus.

1978. Een hoop onvergetelijke meezingers werd er verwekt in die 70s. En er is nieuws over dat andere 70s-icoon, Bonnie Tyler, die we nog maar pas een hart onder de riem staken op haar verjaardag. Ondertussen is ze ontwaakt uit haar coma, lees ik in het nieuwsblad. Dat gebeurde na een spoedoperatie. Er is dus verbetering, maar ze blijft voorlopig ernstig ziek. Hopelijk komt daar snel en ook definitief verandering in.

0: 70s blijven heel aanwezig, ook na de uren van onze top 1000 op Nostalgie Plus. Week 1 van maandag tot vrijdag. Met Leen aan de start, telkens om 9 uur. Dan Michel tot 2. En Seb die afrondt telkens om 4 uur in de namiddag. Domi verzorgt dan telkens de aftershow. En je kunt nog steeds meebouwen aan die eerste 20 via nostalgie.plus. En dan doorklikken links op stem hier op de top 20. Op naar een Nederlandse 70s classic zo dadelijk na Rod.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

als je eenzaam bent.

nationale voetbalhelden. Hoort dat bij jouw duivelsritueel? Hoe supporter jij vanavond? Nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. Post van Marina uit Brugge. Zij kiest voor een uniform vanavond. Anne, ik heb een rood truitje dat ik alleen draag bij wedstrijden van de duivels. Het is eigenlijk al een beetje versleten, maar ik geloof dat het geluk brengt. Mijn kinderen lachen ermee, maar telkens als België wint, dan hoor ik plots niemand meer. Duimen maar, hè, Marina.

fans getuigen in de krant. Voetbalfans vanuit de House of Devils in Seattle. Sommigen al wekenlang onder de stress. Nog even geduld dus, nog even geduld, want om 9 uur trappen ze af. En hier zit je ondertussen goed voor de grootste classics, met ook buiten de top 1000 uren, de 70s, flink in de verf. Over een paar minuten een heerlijke heupwieger uit 71. En hier eenzelfde speelveld voor Julio Iglesias en Willie Nelson.

Ja, ja, als zelfverklaarde voetballeek laat ik me deze week door jullie opleiden tot rode duivelskenner. Na 1 uur voetbalverhalen is al duidelijk, voetbal is meer dan 11 spelers op een veld. Maar het gaat ook om de partners, de kinderen, de ouders en de supporters daar rond natuurlijk. Vandaag jouw duivelsritueel. Waar kijk of keek jij naar het voetbal? Wat kun je daar niet bij missen? Drankje, truitje, vaste plek in de zetel. En welk duivelsmoment vergeet je nooit meer? Een goal, een penalty of een voetbalmoment met je kinderen of kleinkinderen? Mijn brievenbus wacht op jouw verhaal. Nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Hot in de roos tijdens deze 70s maand. Benny's WK-herinneringen kregen kleur tijdens Mexico 1970. Want plots was er kleurentelevisie. 4 jaar later zat ik als student op café en dacht ik dat Oranje wereldkampioen zou worden. In 1978 volgde ik dan Argentinië thuis met Jan Wouters op de radio. Maar het voetbalmoment voor mij blijft toch 86. Toen verbaasden de duivels de wereld en zichzelf. En Jan Wouters in mijn wekkerradio speelde zelfs een rol in mijn vaderschap, schrijft Benny nog. Wel, dat verhaal willen we ook nog graag horen, hè? Met wat een cliffhanger laat je ons nu toch zitten.

0: 70's maand met sinds vandaag jouw 70's top 1000 en een top 20 die je nog steeds mee kunt beslissen via nostalgie.plus. Johan is vooral fan van de laagst genoteerde platen, want dat zijn meestal de classics die je al lang niet meer hoorde. Geen idee waar de spinners ergens zitten in de top. Ik haal ze er zo bij na een grote voetbalfan en later zelfs voorzitter van Watford FC. En hij scoorde ook aardig in de hitlijsten. Ra, ra, ra.
1: Het beste uit de 60's,

70'er die later ook netjes werd gesampled. The Spinners en It's a Shame. Ja, het WK-leven in een Belgisch-Nederlands huishouden, hoe gaat dat? De Belgische Maya schrijft voor de Nederlandse Maaike en mezelf is het oranje boven. Het is gewoon een kwestie van de vrede in huis te bewaren. Ja, schoon is dat, Maya. All you need is love, zeker?

Na België, Nederland bij Maya en Maaike nog een mooi verhaal uit Gazet van Antwerpen vandaag. In Belgisch-Egyptische gezinnen wordt België-Egypte vanavond blijkbaar een match zonder verliezers. Want in Kalmthout, daar supporteren Michel en Tito vooral voor de Rode Duivels. Maar als Salah scoort, dan juichen ze toch mee, alleen liefst niet te luid voor de buren. Ook in andere gemengde gezinnen liggen de sjaals klaar aan beide kanten met hapjes, familie en een gezonde portie plagerij. Want vanavond is voetbal niet alleen winnen of verliezen, klinkt het, maar ook twee landen binnen de grenzen van één enkele huiskamer. Ja.

Het zal iets meer zijn dan een jeans, een truitje, een sjaal rond je nek. Vanaf 9 uur dan trappen onze Rode Duivels af in Seattle voor hun eerste WK-duel tegen Egypte. Deze hele week mag jij mijn WK- en voetbalkennis bijspijkeren trouwens. Maak van mij een meester in de Rode Duivelskunde en ik breng jou alleen de allergrootste classics met 70s gold zo dadelijk na de voortouw.

vanavond vermoed ik toch naar België, Egypte in Gent. Want vandaar komt haar verhaal. Anne, ik ben geen voetbalkenner, maar als de Rode Duivels spelen, dan ben ik er wel bij. Mijn man legt me telkens weer uit wat buitenspel is. Al begrijp ik het na 30 jaar nog niet helemaal. Wat ik vooral mooi vind aan dat voetbal is dat we dan weer samen voor één en hetzelfde gaan. Zonder enige voorwaarden.

Afspraak trapt België tegen Egypte af. Morgen is er dan Iran-Nieuw-Zeeland. Belangrijk omdat Iran en Nieuw-Zeeland in de groep van België zitten, heb ik begrepen. In jouw verhaal ben ik morgen als voetballeek benieuwd van welke legendarische Rode Duivelsmatch ik absoluut moet weten, of welke wedstrijd vergeet jij althans nooit meer en waarom was die zo bijzonder? Als je zo niet mee aan de zijlijn staat te supporteren, wij blijven je onderdompelen in een classicsbad met de nadruk op die heerlijk vrijgevochten 70s. De unieke sound van Supertramp zometeen in Your Golden Years en van mij nog Kok Robin en deze.

0: zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Mark Klefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
2: En ik ben Pieter Huibrechts, journalist bij diezelfde krant.
1: Dit is onze podcast, De Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
2: En vandaag hebben we het over een zeer gewelddadige roofmoord in het Antwerpse Berchem en hoe de zoektocht leidt naar een man met 37 verschillende aliassen. Dag Mark.
1: Dag Pieter.
2: Mark, welkom terug in onze vertrouwde podcaststudio hier op Linkeroever voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen.
1: Dankjewel.
2: De zomervakantie wenkt, Mark, nog enkele weken en ja. Het is juli. Maar voor we de zomer aanzetten met een speciale zomerreeks van De Stemmen van Assisen, waarover later meer, moeten we het misschien eerst even hebben over de actualiteit. Want er lopen wel degelijk nog een heleboel fascinerende rechtszaken.
1: Maar ja, misschien moeten we het eerst wel even hebben over Freddy Horion, de bekende seriemoordenaar.
2: De figuur van de afgelopen nieuwsweek.
1: Afgelopen week heel veel over te doen, inderdaad. Hè. Rond die voorwaardelijke vrijlating. Na ik denk 47 jaar, ja, mocht hij van de strafuitvoeringsrechtbank eindelijk, zeg maar, voor hem dan, de gevangenis verlaten onder elektronisch toezicht. Iets wat hij al jaren vroeg. Maar ook een beslissing die meteen voor enorm veel commotie zorgde.
2: Ja, we hebben er vorige week meteen een speciale uitzending van onze actua-podcast The Insider aangeweid. Maar sindsdien, Mark, is er ontzettend veel gebeurd. In principe zou Freddy Horion gisteren, donderdag, de gevangenis van Hasselt hebben ingeruild voor een psychiatrische zorginstelling. Een beslissing die in kannen en kruiken was. Want zowel justitie, de strafuitvoeringsrechtbank in Gent, als de instelling ergens in Limburg, die hebben daarvoor groen licht gegeven. Nu finaal, Mark, is dat toch allemaal anders uitgedraaid. Er is heel veel commotie ontstaan en de vrijlating van Horion is on hold gezet.
1: Ja, en als ik het goed begrijp, er was vooral heel veel kritiek rond het feit dat de naam en de plaats van die instelling was bekend geraakt in de loop van de week. En onder meer Marino Keuren, dus dan de burgemeester van Lanaken, die dan in de streek waar dat die instelling dan plaatsvindt, ja, die had zich eigenlijk gewoon heel erg verzet.
2: Ja, die heeft een beetje de massa opgehitst, zeg maar. Die heeft zich ervoor gegooid, die heeft zich gemoeid is met de directeur van die instelling gaan samenzitten en heeft gezegd van
1: hij zag dat niet zitten.
2: Not in my backyard. Die zag het niet zitten dat Freddy Horion richting zijn gemeente kwam. En het gevolg, Mark, is dat de instelling heeft dan finaal staart ingetrokken en gezegd van we gaan dit dossier on hold zetten. Voor hoe lang, dat weten we niet. Maar mijn buikgevoel leert me, Mark, dat Freddy Horion nog voor heel lang gaat vastzitten. En misschien maar voor altijd. En dat zijn dossier, die reclassering die zou starten, dat eigenlijk een dossier voor de vuilbak is.
1: Ja, het laatste woord is er nog niet over gezegd, dat is duidelijk.
2: Nee, maar genoeg over Freddy Horion. We gaan over naar de orde van de dag.
1: Ja.
2: Want er zijn niet zo heel veel assiseprocessen die lopen momenteel. In Brussel is er eentje gaande. Er is een assiseproces in Luik gestart, waar we misschien maar volgende week op gaan terugkomen. Maar in Antwerpen is er ook eentje bezig.
1: Ja, we moeten terug naar Antwerpen deze week. Het is daar een drukke agenda. Nog maar net is het proces rond de dood van Lucie. Onze vorige podcast is daar nog maar net door de volksjury beslecht. En deze week moest daar opnieuw een volksjury met 12 gezworenen worden samengesteld.
2: Mark, first things first, neem ons mee naar de plaats van dit misdrijf, naar de plaats delict.
1: Ja, we moeten daarvoor naar de Statiestraat in Berchem. Dat is echt wel het centrum van Antwerpen, vlakbij het Centraal Station, vlakbij de Zoo van Antwerpen. En daar kwam op zondag 2 april 2023, dus 3 jaar geleden, kreeg de Antwerpse politie een telefoontje binnen, 's ochtends vroeg rond een uur of 7:30. Er was blijkbaar een man neergestoken op de eerste verdieping van een appartementsgebouw. En die man bleek volgens de melding in een grote plas bloed te liggen. En die man zou dus ook niet meer reageren op dat moment.
2: Ja, klinkt zeer ernstig. Klinkt als een persoon die overleden is. Iemand die vermoord is.
1: Ja, dus de politie haast zich naar daar. Een eerste interventieploeg die komt daartoe rond 7:40, dus 10 minuutjes later. Die agenten gaan binnen en in het appartementsgebouw ligt het eigenlijk 1,5 bloed. Al in de inkomhal zijn er voetafdrukken te zien vol bloed. Op de trap naar boven ook. Ook boven aan de trap is er een grote bloedveegspoor op de muur. Op de grond in de hal ook meerdere bloeddruppels. Dus het is echt wel duidelijk.
2: Het eigenlijk... Het is echt een crime scene.
1: Ja, absoluut. En dus ja, niet veel later doen dan de politieagenten de deur van het appartement open. En ze zien daar een vrouw zitten, die zit duidelijk te wenen. Ze kijken rond. In de leefruimte, naast de salontafel, ligt een man op de grond. Dat is het slachtoffer. Hij ligt op zijn borst in een grote plas bloed. En hij reageert dus inderdaad niet zoals die melding ook zei. Het is meteen duidelijk dat hij zeer ernstig gewond is.
2: Je spreekt van een vrouw, Mark. Ja, de vrouw allicht van het slachtoffer, neem ik aan. Ze is aan het huilen. Ja, zij lijkt al op zijn minst de kroongetuige in dit verhaal. Wat zegt zij precies over wat er gebeurd is?
1: Ja, ze is een beetje moeilijk verstaanbaar, maar ze zegt van ja, haar man ligt daar al een 20-tal minuten zo. En ja, de politie wil die vrouw, ja, die is duidelijk in shock. Ze willen die eerst eventjes afzonderen van het lichaam van haar man. Het valt de politie op dat moment ook op dat ze heel slecht te been is. Ondertussen, ja, ik kan je wel voorstellen, in zijn plaats delict, de mugarts komt daartoe. Agenten swipen de woning om te zien, is daar misschien ook een gewapende dader binnen is. Moet dat natuurlijk uitsluiten dat daar niemand nog binnen is. Mm-hmm. Dat blijkt niet zo te zijn. Die mugarts waarvan ik sprak, ja, die controleert het lichaam. Die kan eigenlijk ook niets meer doen. Die
2: slachtoffer is overleden.
1: Hulp kan niet meer baten. En de man in kwestie wordt dan door de politie aan de hand van zijn paspoort geïdentificeerd als Kafer Kardak. Dat is zijn naam.
2: Oké, een slachtoffer dat Kafer Kardak heet, met naast hem dus een vrouw naast de plas bloed, zeg maar, huilend. Ja, je zou kunnen onderstellen als agent die ter plekke komt, ja, die vrouw heeft daar iets mee te maken, zij is de daderes.
1: Nee, niet helemaal, want eigenlijk denkt de politie... ze zien daar die vrouw heel emotioneel zitten. En eigenlijk geeft zij niet de indruk dat zij iets met de feiten te maken heeft. Ze worden natuurlijk wel apart gezet in afwachting van het verder onderzoek.
2: Het is vrij snel duidelijk van, dat is niet de dader.
1: Nee, dat is niet de hoofdpiste in ieder geval. Nu, wat ze wel doen, is meteen grootschalig onderzoek. Iedereen moet daar het appartementsgebouw verlaten. Sporen worden vrijwaard. Er zijn vele bloedsporen die moeten onderzocht worden. Natuurlijk, er wordt ook een buurtonderzoek gedaan. Ja, dat levert eigenlijk al snel in de straat een cruciaal element. Op.
2: En wat gebeurt er precies? Of wat vinden de speurder?
1: Ze kwamen heel die buurt uit en ze zien iets verderop in de straat een auto staan, waar ook duidelijk bloedspatten op te zien zijn. Ja, een van die agenten gaat dichter kijken en die ziet dan onder het voertuig ziet hij een keukenmes liggen. Een groot mes, echt, met een lemet van 30 centimeter, dus even groot als een liniaal. En alles wijst er op dat moment op dat het vermoedelijke moordwapen is.
2: Ze vinden dus al snel dat moordwapen pal naast de crime scene, Mark. En ja, ze hebben de vrouw van het slachtoffer die mogelijk iets gezien heeft. Wat kan zij bijbrengen aan dit verhaal?
1: Maar ja, ik zei het al een beetje, dus de communicatie met die vrouw, dat liep aanvankelijk niet zo makkelijk. Die spreekt ook een andere taal. Ze moesten dus wachten tot er ook een Poolse tolk arriveerde.
2: Het is een vrouw die van Polen afkomstig is.
1: Ja, inderdaad. Zij heet Ludwika Milewska. En ze begint eigenlijk aan de politie meteen echt een hallucinant verhaal te vertellen. Ze zegt van kijk, die ochtend, het was al vroeg in de ochtend eigenlijk, werd ik ineens wakker gemaakt omdat er plots een andere man daar bij mij in de woonkamer stond. Je moet weten, Pieter, die vrouw die sliep zelf in de woonkamer omdat haar rug was zo slecht en de matras in haar slaapkamer was te hard en daarom koos zij ervoor in de woonkamer te liggen. Haar man lag op een andere plaats. Maar ineens werd ze dan wakker gemaakt dan door een man die ze niet kent, die daar die plots haar rechterarm aanraakt. Ze doet haar ogen open. Ze ziet daar ineens een kerel met een mes. Een kerel die beveelt aan haar van je moet stil zijn, zwijg. Blijkbaar spreekt die man Nederlands. Die man ziet dan op dat moment haar telefoon liggen op het salontafeltje. Hij steekt die onmiddellijk in zijn zak. Maar natuurlijk die vrouw, die Ludwika, die beseft op dat moment meteen van dat gaat hier om een gewapende dief. Hij wil ons overvallen. Dat is hier foute boel.
2: Ja, het is de kerel die is binnengedrongen in hun appartement in de vroege ochtend. Iemand die op zoek is naar waardevolle spullen.
1: Ja.
2: En die ook haar gsm al mee heeft genomen.
1: Hij heeft het sowieso duidelijk gemunt op waardevolle spullen, op juwelen van Ludwika. Die heeft hij ook meteen gezien. Maar je kan je wel voorstellen, zij is natuurlijk enorm bang. Hè. Ze wordt wakker, ze ziet daar meteen een man staan met een mes. Ze begint te huilen. Hij dwingt daar om die juwelen, dat is een ring en een armband, om die af te geven. En op dat moment zet hij ook het mes op haar keel en eist hij al haar geld.
2: Ja, dus we zitten hier met een vrouw die doodsbang is uiteraard. Hè? En haar man die ligt dan wat verder te slapen. Ja. Cruciaal, wat is zijn rol in dit verhaal?
1: Zij durft niet te roepen, ze mag ook niks zeggen van hem. Die dief die eist al haar geld. Maar als zij zegt van kijk, ik heb hier geen cashgeld liggen in huis. En ze huilt en ze smeekt van mag ik alsjeblieft naar het toilet gaan. Ze moet dringen naar het toilet.
2: Okay.
1: Die dader, die dief die ze niet kent, die grijpt haar een t-shirt uit de zetel. Die bindt haar mond vast zodat ze niets kan zeggen. Zodat ze geen hulp kan roepen. En hij laat haar dan naar het wc gaan, weliswaar, dus met zijn mes tegen haar rug geduwd eigenlijk. Dus altijd onder dreiging.
2: Ongelooflijke scène. En dan die vrouw wordt dan ja, in het toilet binnengedrongen. Ja, wat gebeurt er dan?
1: Zij mag dan blijkbaar wel naar het toilet gaan, maar ze mag de deur niet van hem dicht doen. Ineens moet het dan ja, blijkbaar heel snel gegaan zijn. Want op dat moment, die Ludwika, ze zit op het toilet, maar ze hoort dan haar man vanuit de slaapkamer, vermoed ik, roepen. En op dat moment gaat de dader naar boven toe. Zij ontsnapt uit het toilet en zij gaat meteen de gang op in het appartementsgebouw om hulp te roepen. Maar ja, ze komt dan terug en op een gegeven moment ja, ziet ze daar ineens haar man liggen in een grote plas bloed. Dat moet blijkbaar heel snel gegaan zijn allemaal. Hij bewoog niet meer, hij reageerde niet meer. Dus ja, in die korte tijd moet er dan ja, blijkbaar een schermutseling hebben plaatsgevonden tussen die dief en haar man. En niet veel later ja, kennen we de gevolgen. Hè. We zaten met een plaatsdelict en zit Ludwika daar te huilen naast het lichaam van haar man. Terwijl de speuders haar appartement aan het doorzoeken zijn.
2: Mark, nog terug over die crime scene. Hè. De politie komt daar aan toe. Ze zitten met, een, ja, met het lichaam van een ja, net vermoorde man. Een huilende vrouw, ja, net voordien beroofd van al haar bezittingen. Een moordwapen, een groot mes dat daar buiten onder een auto wordt gevonden. Maar de dader die is gaan lopen, die is meteen op de vlucht kunnen slaan. De vraag is ja, waarom sloeg die dief, die dader, die moordenaar uitgerekend bij die twee mensen toe, vraag ik me af.
1: Ja, dat is een goede vraag. Natuurlijk, de speuders willen dat ook weten, maar ze krijgen daar niet snel een antwoord op. Zoals we het eerder al zeiden, is er natuurlijk meteen een groot buurtonderzoek, sporenonderzoek, veel bloed gevonden, bloedafdrukken met voetzolen ook. Dus er zijn wel wat sporen te vinden daar in huis. Bloed, ja, tot op de straat eigenlijk ook, bij dat voertuig.
2: En je kan eigenlijk veronderstellen, of deduceren daaruit, dat de overvaller zelf gewond is geraakt.
1: Ja, dat is ook de piste die de speuders volgen. Dus zij gaan ervan uit dat hij zelf gewond is geraakt daar in die schermutseling. Daarom wordt er bijvoorbeeld in alle ziekenhuizen daar in de buurt in het Antwerpse wordt gevraagd van ja, is daar een verdachte man binnengekomen, gewond rond dat uur? Maar dat blijkt allemaal niets op te leveren.
2: Ja, je spreekt van een buurtonderzoek. Nu, ik neem aan dat gezin zelf ook onderzocht wordt. Hè, van ja, zijn er familieleden, zijn er naasten die misschien naar het leven staan? Hebben ze vijanden, zijn er ruzies geweest? Is er een familielid dat er mogelijk toch iets mee te maken heeft?
1: Ja, ze moeten natuurlijk alle pistes openhouden, zoals dat dan altijd formeel zeggen. En dat is hier niet anders. Er wordt natuurlijk gekeken wie is het slachtoffer. Dus die man heet Kafer Kardak, een man die geboren is in Turkije. Hij woonde eigenlijk al sinds 1993 in ons land. En in 2001 is hij genaturaliseerd tot Belg. Maar eigenlijk, ja, uit dat onderzoek blijkt dat hij hier redelijk onbesproken ja, leefde in het Antwerpse. Hij had wel een beetje een moeizame eerste relatie met zijn eerste echtgenote. Maar met die nieuwe Poolse partner, Ludwika, ging dat eigenlijk heel goed.
2: Ze zei daar net al dat ze heel gelukkig waren.
1: Ja, die woonden gelukkig. En wie hem kende, noemde hem ook een warme, vriendelijke man. Iemand die altijd klaar stond om te helpen. Nou, eigenlijk niemand spreekt over ja, een soort van agressie of zo, of vijanden bij die man. Integendeel, ze zeggen van kijk, ja, dat is eigenlijk een man die net alle conflicten zou vermijden als hij kan.
2: Onbesproken figuur, geen rijk gevuld strafblad, geen vijanden. Dus de piste, er is hier een naaste geweest die hem iets wil aandoen, die wordt relatief snel verlaten.
1: Ja, maar natuurlijk, het moet wel worden onderzocht. Hè. Bijvoorbeeld ja, die eerste vaststellers, de politieagenten die daar als eerste waren, die vonden dat die zoon van Ludwika zich wel, ja, moet ik zeggen, heel zenuwachtig opstelde op dat moment. Ja,
2: die was die nacht niet blijven logeren.
1: Niet blijven logeren, maar was dat wel gearriveerd in de woning. Maar bon, dat spoor kon ook wel snel worden afgesloten. Die jongen had een alibi, dus die had er niks mee te maken. Ook Ludwika zelf, ook ja, zij wordt een tijdje afgeluisterd door de politie. Gewoon om uit te sluiten of zij er iets mee te maken heeft. Maar uiteindelijk hebben ze die piste heel snel verlaten. Ook mensen uit het appartementsgebouw, die hebben eigenlijk allemaal niets met de feiten te maken.
2: Nee, dus er is daar op de crime scene wel een moordwapen gevonden, maar ja, ze hebben geen idee, die speurders, die eerste uren en dagen, wie de moordenaar van het slachtoffer is.
1: Ja, zo kan je het stellen, hè. Maar de speuders van de federale gerechtelijke politie, die zitten natuurlijk niet stil. Aan de hand van de beschrijving van de dader, want ja, Ludwika heeft die man dus wel gezien, kunnen ze een robotfoto opstellen. Natuurlijk klassiek bij zo'n onderzoek, camerabeelden onderzocht van onder meer de stations in Antwerpen.
2: Ja, het is gebeurd in de stationsbuurt, dus er hangen daar meerdere camera's.
1: Ja, maar meer nog, de dader heeft ook de gsm mee van Ludwika, hè. Die lag er op salontafeltje. Ze kunnen natuurlijk aan de hand van Google traceren naar waar dat die verdachte is gevlucht op basis van die telefoon. Ze zien dat hij dus in de stations in Antwerpen is geweest, maar dan loopt het een beetje dood, dat spoor. Maar natuurlijk, de camerabeelden die bevestigen wel dat hij daar geweest is.
2: Ja, en hij is haarscherp op die beelden te zien dan?
1: Ja, dus blijkbaar is er op beelden van het station in Berchem is te zien dat er daar een verdachte binnenloopt rond iets voor 7:30 ochtends. Die voldoet aan de persoonsbeschrijving van Ludwika. En op basis van dat beeld kunnen ze dan heel traject toch wel reconstrueren. En op een van die beelden is blijkbaar ook duidelijk te zien dat dan de rechterhand van de verdachte die kleurt rood. Dus je kunt dat zien van op dat beeld. En dat wijst er natuurlijk op dat hij bloed op zijn handen heeft.
2: Ja, en dat hij mogelijk ook verwond is geraakt bij die scène, bij die moord. Ze hebben dus een beeld van hem, Mark. Maar er is dus ook een groot sporenonderzoek in het appartement gevoerd.
1: Ja.
2: Heeft dat iets opgeleverd?
1: Ja, dus je zegt het net. Dus de verdachte is vermoedelijk zelf DNA. Ook gewond geraakt. Er zijn inderdaad heel veel bloedsporen aangetroffen daar. DNA-sporen natuurlijk daardoor ook. Nu, een van de belangrijkste sporen die vinden de speuters op een noodhamer.
2: Een noodhamer, Mark, dat is iets dat je ziet in een trein, dacht ik.
1: Ja, bijvoorbeeld in de trein zie je dat hangen. En als er iets gebeurt, dan kun je met die noodhamer kan je dan het raam inkloppen. Nu, blijkbaar, die noodhamer was niet van Kaffer of zijn vrouw. Dus al snel was dan het vermoeden dat de dader die in alle tumult daar, in die schermutseling, op het appartement ergens had achtergelaten.
2: Ja, en op die noodhamer stak zijn DNA natuurlijk.
1: Ja, dus op het plastic deeltje van de noodhamer wordt dan blijkbaar een DNA-profiel aangetroffen. Een DNA dat niet overeenkomt met het slachtoffer, dus het is niet van Kaffer.
2: En ook niet met het DNA van de vrouw?
1: Nee, en dus het DNA-profiel is dus van een andere man. Dat DNA-profiel wordt dan overgemaakt aan het labo van het NICC. En dat is het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. En dat zorgt eigenlijk voor een doorbraak. Want een goede week later, op 11 april 2023, blijkt dat er een DNA-match is met een profiel dat ook al is opgedoken in een onderzoek in Nederland.
2: Ja, we hebben daar de voorbije jaren veel over geschreven, vooral collega Cedric, over die databanken uitwisselen tussen de buurlanden om DNA-matches overkoepelend te vinden. En dit wil dus zeggen dat er in Nederland in de databanken iemand zat met dat en DNA-profiel. En dat wil zeggen dat die man al gekend is voor feiten daar.
1: Ja, die moeten ze daar al in aanraking gekomen zijn met justitie. Ons land vraagt natuurlijk belangrijke doorbraak in het onderzoek hier.
2: Geef ons alle info.
1: Ja, vooral de identiteit van die persoon, dat willen ze weten. Wie is die man? Hè?
2: En wie is die man?
1: Jawel, een dag later al blijkt dat DNA-profiel toebehoort aan een zekere Hamza Moukachi. En dat is dan een man die geboren is in Marokko, in Casablanca, in 2004. Maar hij had dus duidelijk wel criminele feiten gepleegd in Nederland ook, waardoor dat zij ook een foto van die man hadden in zijn dossier. En die foto die lijkt heel erg op de robotfoto van de man die hier in Antwerpen is opgemaakt na de dood van Kaffer. En vanaf dat moment weten de speuters wie de dader is. Ze hebben een naam en nu kan de zoektocht naar die man pas echt beginnen.
2: Ja, Mark, knap staaltje, DNA-onderzoek natuurlijk, dankzij ook de Nederlandse databanken. We hebben dus nu een naam van de man die verdacht wordt van de moord op Kaffer Kardak. Een man die ze nu internationaal kunnen laten seinen ook, want de man is spoorloos en er zijn indicaties dat de man zich niet meer in Antwerpen
1: bevindt. Dat hij gevlucht is, maar uiteindelijk, echt lang duurt die vlucht niet, want op 18 april al, dat is eigenlijk enkele dagen later, nadat die identiteit bekend is geraakt van hem, krijgt ons land eigenlijk vanuit Duitsland een positief bericht. Ze hebben daar op basis van de internationale seining bleek dat die man zich sinds 13 april al ophoudt in Duitsland. Hij is daar opgesloten in een penitentiaire instelling, zoals het daar heet.
2: Hij zit dus al 5 dagen vast.
1: Ja, en dat is in het Duitse Wuppertal Rundstorf. En dat was omdat hij daar illegaal was. Hij had niet de juiste papieren en dan hebben ze hem opgesloten. Dus ze hadden hem eigenlijk al heel snel. Natuurlijk, ons land vraagt meteen om hem over te brengen naar ons land. Hij wordt hier verdacht van zware feiten.
2: Dat duurt eventjes, denk ik.
1: Ja, dus tegen dat gebeurt is, zitten we weer een paar maanden verder. Maar wel opvallend. Ondertussen blijkt uit gegevens hier van de dienst Vreemdelingenzaken dat diezelfde man, die zich Hamza Moukachi noemde, die bleek hier in ons land eigenlijk ook al heel veel feiten te hebben gepleegd. Hij was al meermaals in aanraking gekomen bij de politie.
2: En dat achterhaalt men op basis van zijn vingerafdrukken?
1: Die vingerafdrukken. Dus eerst zijn naam, dan natuurlijk de vingerafdrukken bekeken. En bleek dat de politie 31 keer bij hem is moeten tussenkomen. Er zijn dan telkens vingerafdrukken afgenomen. En die vingerafdrukken die zijn telkens onder meerdere verschillende aliassen en geboortedata hier geregistreerd.
2: Oké, ik probeer het te begrijpen, Mark. We zitten met een seriepleger, een man die veel inbraken en diefstallen pleegt, mm-hmm. die vaak betrapt wordt, blijkbaar ook, en die telkens een andere naam opgeeft.
1: Ik heb die lijst gezien, Pieter. Dat is een lijst met in totaal 37 aliassen, van Hamza Mukachi tot Hamza Moshi tot Hamza Ben Mukic. Het is de ene naam na de andere, geboren in verschillende jaren. Dus ja, met andere woorden, de speuders die kunnen eigenlijk op basis van die nieuwe informatie eigenlijk ook niet met zekerheid vaststellen dat ze op basis van de gegevens die ze in Nederland kregen, van die Hamza, mm-hmm. dat eigenlijk wel de juiste identiteit is van die verdachte.
2: Dus we zitten hier met een situatie, een soortement padstelling, zeg maar, dat we wel de juiste verdachte in handen hebben, ja. maar dat we niet, of de speurders liever, niet met zekerheid kunnen stellen wie hebben we hier voor ons.
1: Voilà, zo is het. Dus ja, dus moet er nieuw onderzoek gebeuren. Hè. Er worden zelfs wetsdokters hier in Antwerpen aangesteld die aan de hand van het gebit hè, van die verdachte, die moeten dan proberen achterhalen hoe oud is hij nu precies. Want ja, je geeft telkens andere geboortedata op. Ook de dienst Vreemdelingenzaken moet opnieuw onderzoek voeren. Die vingerafdrukken van hem, die worden ook opgestuurd naar zijn thuisland, hè, naar Marokko.
2: En waarom weten we dat hij van Marokko afkomstig is?
1: Ja, ze weten wel, ze gaan er wel vanuit dat hij van Marokko afkomstig is. Ze gaan daar bij de autoriteiten vragen, ja, kennen jullie die man? Die vingerafdrukken worden ook meegestuurd. En zij zeggen van, ja, die zit hier in de databank. Maar wel ook weer onder een andere naam. En dat zou dan zijn echte naam zijn. En zijn echte naam is Amin El Bouzaidi. Een man die geboren is in 1997. Een man van 29 jaar oud op dit moment. Dus ouder dan hij eigenlijk opgaf. Zijn foto's die hier in België gemaakt zijn, onder meer die robotfoto, die foto van het station in Antwerpen. Ja, die worden allemaal meegestuurd naar Marokko. Die worden voorgelegd, ze vinden daar zijn moeder. Die worden voorgelegd aan zijn moeder. En die zegt van, ja, kijk, het klopt, dit is mijn zoon.
2: Ja, dat is natuurlijk nog de beste optie. Vragen aan de moeder, is dit jouw zoon?
1: Voilà, en dus natuurlijk, wat doet de politie dan ook nog? Ze gaan in Marokko kijken. Ja, wat heeft die man daar allemaal op zijn kerfstok? Hoe zag zijn leven er daaruit? En bleek dat hij in november 2017 is hij Marokko verlaten. Via de luchthaven daar, richting Europa. En sindsdien zwierf hij rond door Europa, blijkbaar.
2: Jarenlang.
1: Jarenlang, via Italië kwam hij dan ook in Nederland terecht. En dan ook in ons land. En ja, zo is hij dan plots verzeild geraakt in april 2023 in de Antwerpse Statiestraat. Met alle gevolgen die we vandaag kennen.
2: Na meer dan 30 aliasen, Mark, hebben ze dan een verdachte eindelijk voor de dood van Kafer Kardak. Ze hebben zijn echte naam. Hij zit ondertussen in een Belgische gevangenis. Ja, belangrijkste vraag die we hier nog niet besproken hebben in de podcast. Wat verklaart hij zelf over de feiten in dat Antwerps appartementsgebouw in Berchem?
1: Ja, ik vind het wel opvallend. Hij begint wel zijn verhoor door te stellen. Hij blijft eigenlijk volhouden van, kijk, mijn naam is Hamza Mukachi, dus niet Amin. Geboren in het Marokkaanse Casablanca.
2: Dus hij geeft zijn geboorteplaats wel toe, maar hij houdt zijn foute naam
1: wel zijn alias nog altijd. Maar hij zegt van, kijk, ja, mijn ouders zijn overleden toen ik nog heel klein was, toen ik 10 was, door een verkeersongeval.
2: En dan, sorry dat ik onderbreek, maar dat klopt al niet met wat de moeder zo gezegd zegt, want die identificeert haar eigen zoon op een foto.
1: Maar ik denk dat hij die informatie nog niet weet op dat moment. En hij zegt van, kijk, ik ben via een smokkelweg naar Europa gekomen en zo ben ik inderdaad in Spanje, Italië, Frankrijk, Nederland en ook in België beland. En ja, ik kreeg dan telkens de hulp van organisaties die zich met minderjarigen bezighielden.
2: Tegen betaling allicht. Hoe kwam hij precies in Antwerpen terecht?
1: Maar hij zegt dan, Antwerpen was eigenlijk maar een tussenstop voor mij. Hij zegt ook van, in die periode, ik nam eigenlijk zware medicatie. Eigenlijk is dat iets wat al in al zijn verklaringen wel een beetje terugkomt. Hij nam zware medicatie. Hij was verslaafd aan medicatie. Het gaat bijvoorbeeld om het medicijn Retrovin. Dat is iets wat onder meer gegeven wordt bij epilepsie. Maar hij nam dat eigenlijk zoveel dat hij begon te hallucineren. Hij was er gewoon echt zwaar verslaafd aan geraakt.
2: Ja, dus we zitten met een verslaafde man die door Antwerpen dwaalt. De vraag is, waarom is hij die ochtend nu bewust of onbewust dat appartement in Berchem binnengestapt? Kende hij die mensen?
1: Ja, dat is de hamvraag. Maar hij zegt van, ik herinner me eigenlijk niets meer van die feiten. Ik was onder invloed van die medicatie. En hij zegt van, ja, als ik die pillen neem, dan ben ik gewoon volledig weg van de wereld. Natuurlijk, de politie heeft hem dan geconfronteerd met wat er effectief in het appartement is gebeurd met het slachtoffer. Maar hij antwoordt dan van, ik geloof niet dat ik zoiets zou kunnen gedaan hebben. Ik geloof niet dat ik iemand zou doden. Ik zou zoiets nooit doen.
2: Ja, nu de these, iemand neersteken en je daar dan niets meer van herinneren, Mark, dat klinkt uiterst twijfelachtig natuurlijk. Bovendien, ik neem aan dat de speurders dan wel... het DNA-bewijs op tafel gooien van, we hebben hier DNA op een mes dat is weggegooid en DNA op de crime scene van jou.
1: Ja, maar toch houdt hij blijkbaar vol van, dat wil niks zeggen dat ik iemand heb vermoord. Ik kan zich allemaal niks meer herinneren, zegt hij nog eens. Hij zegt van, in die periode kocht ik 30 pillen en als ik die pillen dan slikte, dan voelde ik me meer dier dan mens. Dan begon hij blijkbaar heel zwaar te trippen. En dan voelde hij kennelijk ook de neiging om diefstallen te plegen, om met dat geld dan ook weer extra drugs te kopen. En hij zegt van, in die periode stikte ik 8 tot 10 pillen per dag. Dat kwam het eigenlijk op neer. En soms werd hij dan zo bewusteloos dat hij ook naar het ziekenhuis moest. Of zegt hij, dat ging ik dingen stelen zonder dat ik het besefte.
2: En hij blijft dat volhouden in al zijn verhoren, Mark? Want ik kan mij voorstellen dat de speurders zo iemand meermaals op de rooster leggen.
1: Dat proberen ze altijd. Hè. En er is ook altijd de klassieke wedersamenstellingen, de grote reconstructie. Maar eigenlijk heeft dat ook allemaal niets nieuws opgeleverd. De speurders moesten het met zijn uitleg doen.
2: Nee, het is natuurlijk een verhaal dat heel veel vragen blijft oproepen, hè, of hij nu bekend of niet. Want we weten nog altijd niet, Mark, als ik het goed begrijp, wat er is gebeurd toen hij zijn dodelijk slachtoffer heeft gemaakt.
1: Nee, en het enige wat we kunnen vermoeden is dus dat dat is die Amin El Bouzaidi, dat hij dan effectief misschien onder invloed een willekeurig appartement was binnengestapt. Dat het dan,
2: bij mensen die effectief
1: die niet hij niet kende. Dat hij dan inderdaad plots betrapt is geweest. En dan kwam die man, Ludwika kwam dan, ze kwam dan oog in oog te staan. En vermoedelijk is ze dan tot een schermutseling gekomen. Hè, toen die vrouw de bovenburen ging roepen. Maar het is duidelijk dat het slachtoffer dat gevecht met zijn leven moest bekopen.
2: Dus het is aannemelijk dat we hier met een totaal willekeurig slachtoffer ziet, extreem dramatisch maakt.
1: Dat denk ik wel. En het geweld was ook wel echt zeer brutaal. Hè. Er is natuurlijk ook een autopsie uitgevoerd. En de wetsdokter telde heel veel verwondingen, allemaal steekwonden. Ik denk dat er zeker 9 in de romp waren, 2 op de linkerarm. Ook sporen blijkbaar van een stomp trauma. Met andere woorden, het slachtoffer had totaal geen schijn van kans om dit te overleven.
2: Nou, dus een totale razernij, zeg maar, op die crime scene. Met een dader die nadien schijnbaar zonder veel twijfel is weggevlucht, die zijn moordwapen weggooit. Weten we eigenlijk, Mark, wat hij gedaan heeft tussen die moord in Berchem en die arrestatie in Duitsland? Daar zit er een paar weken tussen.
1: Ja, maar de speuder probeert dat natuurlijk ook verder te onderzoeken. En dat is wel heel opmerkelijk. Dus natuurlijk dat gsm-toestel van hem is onderzocht. Het telefoon ook, die blijkbaar ook is gestolen tijdens een eerdere inbraak in Antwerpen. En op dat telefoontoestel kunnen ze dan een TikTok-account achterhalen die gelinkt is aan hem. En die TikTok-account die bestaat nog. Ik heb die bekeken en je ziet daar inderdaad op hoe hij daar door Nederland, door Vlaanderen zwierf. Hoe hij een beetje pronkt met cash geld. Hoe hij dan op de dag van de feiten zelfs, dus na de feiten, tegen de middag blijkt hij dan ergens in een coffeeshop te zitten.
2: Vermoedelijk in
1: Amsterdam. Maakt hij selfies met een joint. En opvallend, op de dag van de feiten, eigenlijk een paar uur later, plaatst hij een video op TikTok waarin hij dus in een coffeeshop zit. En daar is duidelijk zijn schoen te zien. En op zijn schoen is er ook bloed te zien.
2: Dat is natuurlijk een waanzinnige gedachte, Mark. Want je zit hier met een moordenaar die dan dezelfde dag op sociale media, dus op een platform waar iedereen naar kan kijken, zijn eigen ondergang filmt. Want daar zit natuurlijk, dat is bewijsmateriaal, die bebloede schoen. Dat is...
1: Het zegt misschien iets over hoe ver die mens heen was van de wereld. Nu, ook niet onbelangrijk, is we hadden het daarnet over de buit. Hè. Dus op het moment dat hij van Duitsland naar ons land is overgebracht, hè, dat hij uitgeleverd was, was hij blijkbaar in het bezit van een aantal juwelen. 2 zilveren armbanden, 2 zilveren ringen, een blauwe ketting met parels. En enkele van die juwelen zijn ook herkend door Ludwika, dus de vrouw van het slachtoffer, als zijnde de haren. Dus met andere woorden, eigenlijk op dat moment, de speuders hebben zoveel bewijsmateriaal dat die man een man heeft gedood, dat hij in dezelfde woonst dus ook duidelijk een buit heeft gemaakt. En natuurlijk, finaal is dat voldoende in een gerechtelijk onderzoek om te besluiten dat die man formeel beschuldigd kan worden van een roofmoord. MUZIEK.
2: dat is natuurlijk de reden dat we deze week een Stemmen van Assise aanwijden. Hè. Ja, deze week is in Antwerpen in die nieuwe Assisezaal het Assise-proces begonnen tegen Amin El Bouzaidi. Je zei het daarnet al, ja, in het hoofd van de speurders is er 0,0 twijfel. Is er voldoende bewijsmateriaal verzameld, hè, dat DNA, de buit van de diefstal, om te stellen dat hij officieel beschuldigd kan worden van roofmoord.
1: Ja, en roofmoord, dat is ja, juridisch vertaald, is dat de doodslag om de diefstal te vergemakkelijken of straffeloosheid te verzekeren. Dat is ook een kwalificatie waar levenslange opsluiting op staat, hè.
2: Ja, ja, ja, de jury is deze week samengesteld, het proces is begonnen. Maar ik las in een stuk van Maaike Floor, opvallend, de beschuldigde die was niet aanwezig.
1: Nee, dat is inderdaad ja, heel opmerkelijk. Normaal gesproken bij jury-samenstellingen is de beschuldigde wel altijd aanwezig. Nu, zijn advocaten die waren daar wel. Maar het is wel een beetje ja, af te wachten nu voor het verder proces. Ja, waarom was hij daar niet en zal hij de komende dagen wel opduiken?
2: Heb je enig idee wat er speelde? Was hij ziek?
1: Nee,
2: wens hij niet uit zijn cel te komen?
1: Ik weet persoonlijk niet waarom dat hij zijn kat stuurde. Maar het is inderdaad ja, het is afwachten of hij de rest van zijn proces wel was al bijwonen.
2: Ja, je sprak net over zijn advocaten. Wie verdedigt de man tijdens dit assiseproces?
1: Maar hij zal verdedigd worden door Jewel de Vos, maar ook de bekende strafpleiter Walter Damen.
2: Er zijn nog zekerheden op assise, Mark.
1: Ja, absoluut.
2: Walter Damen, trouwens, we spraken in het begin van deze podcast over Freddy Orion. Walter Damen is samen met Jurgen Mille, de advocaat van Freddy Orion. Hij is omnipresent deze dagen.
1: Ja, klopt. En de burgerlijke partijen die worden op dit proces bijgestaan door Tesse de Cui, Wendy Bosgaerts en Nick de Wind.
2: En voor de volledigheid, Mark, wie is de openbaar aanklager en de voorzitter in dit Assisehof deze week?
1: De aanklager die wordt Sophie Adé en de voorzitter die heel het proces in goede banen moet leiden, een vijftal dagen, dat is Vincent Roulans op dit proces.
2: Oké, Mark, bedankt om dat hier alles zo deskundig te komen toelichten. We gaan dat uiteraard verder volgen in onze app, in onze krant op Instagram. Zeker ook bij onze collega's van de Gazet van Antwerpen. En we komen er in een volgende aflevering van De Stemmen van Assise uitgebreid op terug.
1: Sowieso.
2: Tot de volgende keer.
1: Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie deze week gebeurde door Pieter Huijbrechts en mezelf, Mark Kliffman. De montage was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Riet Parmentier.